ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen.

op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De woorden volder dat ik word, om hier woorden dat ik kan delen. En maak dat toch juist het ware.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
2: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

empty. Feels dark at night. Ain't nothing for poison.

0: I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
2: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL. Where music meets meaning.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in

0: Done.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: B-E-R-O. Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: BNL Nieuws.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL, where music meets meaning.
3: Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. 'Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright.
4: Edit.
5: 4, 3, 2, 1.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het Congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: Jawel, u hoorde het goed. Dit is het clublied van Sint-Truiden. We zijn hier ook in Sint-Truiden bij Wouter Mignolet, de broer van Simon Mignolet, de keeper van ex-Bruggen eigenlijk, hè, want hij is gestopt. Altijd de pech gehad dat hij de beste keeper van de wereld als concurrent had. Anders had hij zeker meer gespeeld. Daar ben ik van overtuigd. En ja, we willen hier vanavond toch wel STVV eren. Maar we gaan eerst iemand anders eren. Achiel, het jongetje van 13 jaar dat vorige week eigenlijk spijt genoeg verongelukt is. En ja, Alain Konings, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Alain, je hebt Achiel niet gekend, maar hoe erg is dat voor een voetbalclub als ze iemand van 13 jaar moeten verliezen?
1: Ik heb dat in de krant gezien. En ik was daar zo door geschokt. Ik heb het niet kunnen lezen. Ik heb de titels gezien. Het was alsof of uw eigen kinderen sterven. Het is het allerergste. Het heeft mij gegrepen. Ik had bijna zitten janken.
0: Ja. Gerrit Kempeneers, jij bent een echte Truijenaar, hè?
2: Geboren in Sint-Anna. En weg geweest, maar teruggekomen naar Sint-Truiden. Omdat het hier zo goed is.
0: Ja. Gerrit, je hebt het ook het overlijden vernomen. Ik weet, jij bent iemand die met hoop en optimisme bezig is. Je hebt ooit Nelson Mandela ontmoet. Ja, dat kan niet iedereen zeggen natuurlijk, hè. Wat deed dat met jou?
2: Een diepe wonde, omdat ik ook mensen die in de kerk omwonen persoonlijk ken. En als je de tristesse voelt, dan raakt dat heel, heel, heel diep. En ik denk dat de STVV-gemeenschap echt een beetje een unieke ploeg is in België die immens meeleeft met dit gebeuren. En dat voelt je ook in onze community heel diep.
0: Jullie hebben het vorig jaar ook gevoeld met de voorzitter. Dacht ik toch dat die man werd ziek.
2: Die is goed herstellende en fier ook dat hij terug op Staaien de match mocht meemaken. Maar Staaien en Sint-Truiden en STVV is echt een ploeg met vele gevoelens. Waar dat er ook oog is voor die diep menselijke en sociale gevoelens. Ja,
0: ja, klopt dat, Alain? Want jij bent van Kortessem, hè? Maar klopt dat wat Gerrit zegt?
1: Dat klopt, ja. Sint-Truiden, en dat is een, we moeten oppassen dat we niet in clichés vervallen, maar Sint-Truiden is toch wel een unieke ploeg. En dat zie je dus ook nu weer. Na zoveel jaren zijn ze weer derde. En heel België vindt een sympathieke ploeg. En als je dus met mensen praat buiten Sint-Truiden, dan is dat echt doorvoeld. Ze wensen Sint-Truiden het allerbeste toe. Sint-Truiden heeft geen vijanden. Sint-Truiden heeft een unieke eigen sfeer. Mensen kennen elkaar goed. Het is heel aangenaam om te leven, om op stap te gaan, om pinten te drinken, om op café te gaan. Ja. En ook om naar het voetbal te gaan natuurlijk.
0: Alain, we kennen jou ook allemaal van Sportweekend. Hè? Je hebt het heel veel gepresenteerd. Hoe moeilijk was het voor jou als Sint-Truiden verloor?
1: Ja, ik was met mijn hart bij Sint-Truiden, maar ik kon daar als professionele presentator, interviewer afstand van nemen. Moest ik ook doen. Men vertrouwde mij daar ook in dat ik dat deed. Maar ik heb dan de grote momenten meegemaakt, zoals de kampioen in tweede klasse in Sint-Niklaas. Ik was daarbij met een cameraploeg en er waren nog zo wel momenten. Ja, dat je kon supporteren zonder dat te dik daarop te leggen. Omdat Sint-Truiden, als je kampioen wordt, ja, dan is dat positief natuurlijk.
0: Ja, in 1924 zijn zij opgericht. Maar eigenlijk in 1908 was er ook al een centro. Hoe komt dat eigenlijk in het Frans was? Had dat te maken met de provincie Limburg en Luik?
1: Dat er veel Frans werd gesproken? Ik kan dat niet meer makkelijk voorstellen, maar België was heel lang eentalig Frans. Ook het onderwijs, de universiteiten enzovoort. Er is moeten voor gevochten worden. Men vond het vanzelfsprekend dat er Frans werd gepraat. En in dat voetbal, nationaal georganiseerd, was Frans de hoofdmoot, de hoofdtaal. En je ziet dat ook in steden zoals Leuven. nu, daar zijn bepaalde cafés die hebben oude opschriften in de muur staan. Die zijn allemaal nog Franstalig. Dat is vanuit de periode dat men dat normaal vond. Ja, voilà.
0: Ja, Sint-Ruiden heeft ook toch een band, denk ik, met Standaar.
1: Wat?
0: Met Standaar, met het voetbal van Standaar. Want er zijn ook heel veel mensen van Sint-Ruiden ook naar Standaar gegaan. Heeft dat dan daar ook misschien mee te maken?
1: Ja, heel veel. Enfin, heel veel.
0: Want het is niet zo ver, hè?
1: Veel Limburgers gingen naar Standaar, want daar speelden ook Limburgers. Plus Standaar had een hele grote uitstraling, was een grote ploeg. En ik heb onlangs, nog niet zo heel lang geleden, een maand of zo, ben ik mensen tegengekomen, meer dan één, die zijn met vieren, die gaan nog altijd naar Standaar kijken. Ondanks het goede seizoen van STVV. Dat, ja, die club zit in hun hart. Het is ook een volksclub, hè, Standaar. En dat sloeg ook aan hier in Zuid-Limburg.
0: Ja, ik herinner me, ik was 8 jaar. Toen ging ik met mijn vader naar een wedstrijd. Sint-Ruiden tegen Antwerp. En ik herinner me nog heel goed, die hel van het staaien. Dat was echt een hel van het staaien. Hè? Dat was echt moeilijk. Hè? Ik weet, Paul Heunens schrijft het ook in het boek.
1: Ja, dat
0: die man...
1: Daar sprak iedereen over, die foto's. Die bestaan nu nog, dat in de jaren 60 hier tot 10.000 mensen in het stadion zaten. Op de zijlijnen bijna. Zal misschien een klein beetje overdreven zijn, maar er zullen er toch wel 15, 16, 17.000 geweest zijn. Toch een verschil met nu, want ik bekijk dat altijd. Hoeveel mensen na zo'n seizoen komen nu kijken? 8.000, 9.000, dat is een beetje jammer. Dus die overgang van volkse club naar meer professionele club, dat heeft mensen toch thuisgelaten. Of een andere reden kan zijn dat de jeugd minder wordt aangesproken door voetbal. Vroeger had Sint-Ruiden sowieso 15.000, 20.000 mensen. Er waren nogal wat oudere mensen. En ik denk dat de aansluiting bij de jeugd, dat niet 100% gelukt is. Ook al omdat de jeugd natuurlijk heel veel meer mogelijkheden heeft. Vroeger was er Sint-Ruiden, ik spreek over de jaren 60, 70, voetbal op zondagnamiddag. Dat was het. Nu is er veel meer.
0: Ja, dat is waar. Ja, je had ook wielrennen natuurlijk in die tijd. Hè? Daar gingen de mensen ook in kijken naar wielrennen.
1: De?
0: Wielrennen. Het koersen.
1: Ja, ja, hier, koersen is hier... Ja, voetbal is hier de sport nummer 1. Terwijl vroeger had je de Ronde van Limburg hier. Hè. Die starter in Sint-Ruiden, die kwam aan in Sint-Ruiden. Dat bestaat niet meer. We hebben wel nog een paar goede coureurs hier. Maar dat is toch niet de aantrekkingskracht van voetbal.
0: Nee.
1: Dat is toch niet hetzelfde.
0: Maar beschrijf me eens een truienheer. Ik bedoel, een echte voetbalsupporter. Hoe ziet het er voor jou uit? Of hoe denkt
1: ja,
0: hij?
1: Een echte voetbalsupporter, dat is onvoorwaardelijk. Hè? Dus jaren geleden, toen hier zoveel volk kwam kijken, tegen Anderlecht bijvoorbeeld, of tegen Standaar, of tegen Club Brugge, dan was dat... voordat ze het programma kenden, pakten ze een abonnement. Dat was heilig, een abonnement pakten ze. Die hadden ook jarenlang dezelfde zitplaatsen. Ze hadden dat verworven, want er waren goede en minder goede plaatsen. En die eisten ze op. Jarenlang bleven die op hun plaats zitten. Op hunzelfde plaats. En ja, zeer chauvinistisch. Zeer hard roepen, tierend. Die hadden heel veel invloed op scheidsrechters. Ook omdat ze zo dicht op het veld zaten. En hadden ook heel veel invloed op mensen... Op mensen van de tegenpartijen, Anderlecht, Brugge, die kwamen met een klein hart hier spelen. Ook al omdat het veld was niet geweldig. Hè. Het was nat, het was moerassig een beetje. En hier, als Anderlecht kwam, althans dat heb ik altijd gehoord van Jeff Kleren, dan hadden ze de brandweer laten komen om het veld nat en vochtig te maken. Een beetje onbespeelbaar. En dat was natuurlijk niet in het voordeel van Anderlecht.
0: Nee, het is een beetje zoals Stijn Stijnen die de kleedkamers te warm maakt in Patroise.
1: Ja.
0: Ja. Nu, natuurlijk, Gerrit, jij vertelde mij, dacht maandag of dinsdag nog, ook een voorval waar jij dit seizoen meegemaakt hebt. Hè? Dat het gesneeuwd had.
2: Ja, dat was dit jaar de wedstrijd tegen Genk. En die is lang eigenlijk een beetje in discussie geweest. Was het veld speelklaar of niet? En die dag heeft het ook nog blijven sneeuwen. De wedstrijd ging door. En ja, het bleef maar sneeuwen. Ook tijdens de rust. En het viel me op dat de helft waar Sint-Truiden naartoe speelde, dat daar meer dan 20 vrijwilligers waren die de sneeuw ruimden. Ja. En de helft van Genk. Ja, toen waren de spelers terug op terrein en ze hebben spijtig de kans niet gehad om die voor Genk ook te ontruimen.
0: Ja.
2: Dus,
3: het maar blijft, dan voelt het blijft in de truienaar zitten.
2: Het blijft in de truienaar zitten.
0: En dan ook nog tegen Genk.
2: Toeval.
0: Want allee, hoe kan je nu Sint-Truiden en Genk vergelijken? Dat is, kan je dat met een Beerschot en Antwerp vergelijken? Ik denk
1: dus,
0: het niet, hè?
1: Dat is hier een 20-tal jaren geleden is die... Die controverse gekomen, Sint-Truiden-Genk. Vroeger was dat niet zo erg. Ik spreek dan over de periode van Tor Waterschei. Dat was ook een concurrent van STVV. Maar dat was belangen na niet wat het nu geworden is met de fusie van Genk. Is Genk vijand nummer 1 hier? Dat gaat heel ver. En omgekeerd is dat blijkbaar ook zo. Alleen, ik hoop dat Sint-Truiden een beetje van zijn schade gaat inlopen. Genk heeft natuurlijk titels gepakt, bekers gepakt, is enorm gestegen in waarde. STVV is dat nu nog aan het inhalen. En als ik dit seizoen zie, dat is het van het beste dat ik al van de laatste 20, 30 jaar heb gezien in Sint-Truiden. STVV speelt een, en dat zegt de vriend en vijand, speelt een enorm mooi en goed voetbal. En eindigen derde, dat is lang, lang, lang geleden. En ze zijn dus blijkbaar op de goede weg. Ik hoop dat dat volgend seizoen verlengd wordt.
0: Ja. Hoe belangrijk zijn die Japanners hier in Sint-Truiden? Want als je nu Japan weer op dat wereldkampioenschap ziet, ook hoe dat die mensen... je vertelde me ook nog Gerrit van Gotto, dat die een bekertje gaat oprapen op het plein. Die zijn ook bezig met zowel de veiligheid, maar ook met verbinding. En dat kunnen ze ook nog eens goed voetballen vandaag de dag.
1: Ja, Japanners. In het begin heb ik daar een klein beetje wantrouwig naar gekeken. En ik niet alleen. Ze kwamen niet zo goed over bij de plaatselijke bevolking. Maar als ik nu zie wat ze aan spelersmateriaal binnenbrengen, daar zijn Japanse internationals bij. Als ik zie vorig seizoen met 7 of 8 Japanners speel je voor de derde plaats, dan denk ik dat ze iets bewezen hebben met de spelers die ze gebracht hebben, jonge spelers, en hoe het nu, hoe de band is met de eigen spelers, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ze hebben in elk geval kwaliteit uit Japan laten overkomen. Dat is zeker waar.
0: Ja. Ja, dit jaar Wouter Franke als trainer. Vergelijk die eens met bijvoorbeeld de Goethals.
1: Wie dat?
0: Met Romain Goethals.
1: Ja, Romain Goethals, die is uniek. Dus wat hij gedaan heeft hier in de jaren 60, eind jaren 60, Sint-Truiden is toen tweede geworden. Dat is uniek. Het is nooit beter geworden dan dat. En daar kwam bovenop dat hij hier een systeem had geïnstalleerd, het buitenspelvalsysteem. Dat Sint-Truiden maandenlang nummer 1 stond in het klassement. En dat alle ploegen die hier kwamen, die buitenspelval niet konden ontwijken. Dus hij had dat zo uitgewerkt dat de verdediging nogal hoog speelde. En daarachter stond de keeper Bosmans. Dus als er dan toch nog een tegenstander voorbij die verdediging kwam, dan stond Bosmans daar stuk voor zijn goal. En ofwel shotte hij de bal weg, ofwel de speler. Maar doorkomen, dat was er niet aan. En op een gegeven moment is er dan, ik weet niet meer wie, heeft daar toch één ploeg die code doorbroken. Want dat was echt een code die niet te breken viel. En dan is Sint-Truiden tweede geworden na Anderlecht. Maar dat was... Ja, welke Belgische trainer heeft ooit een systeem uitgevonden dat zo uniek was? Ik denk alleen Goethals.
0: Oké. Okay. Goethals, je hebt mij ook verteld vorige week bij ons gesprek dat het dat verhaal waar is, weet je niet. Maar blijkbaar hebben ze ooit wel eens de trein moeten laten wachten voor hem. Hij kwam altijd met de trein naar Brussel.
1: Ja, Goethals die bleef praten en die pakte zo mensen die met bierkaartjes en bierglazen zat die te discussiëren hier op de markt. met supporters of met bestuursleden na de training. En dan, hij was met de trein en dan kwam de trein, dat is hier op 500 meter. Was hij te laat? En dan belden ze vanuit het, station, vanuit het café. Ja, 5 minuutjes wachten, hij komt eraan. Hè. En die trein wachtte.
0: Ja.
1: Het zal niet elke keer geweest zijn, maar het is toch gebeurd.
0: Maar goed als was wel God, hè? Je maakt hem toch als God vergelijken, denk ik.
1: Goed als... Achteraf is dat gebleken, hoe uniek dat hij was, wat hij hier gedaan heeft. Hij is dan bij de nationale ploeg geweest van België. Hij is... Hij heeft bij Marseille...
0: De Champions League gewonnen.
1: Grote titel gehaald. Ja. Dus dat was geen toeval. De man was gedreven. Ik vind het jammer dat we hem nu niet meer kunnen bezig zien en horen. Je bleef daarna luisteren.
0: Maar zijn zoon is hier, hè? Stefan. Hè? En Raf Willems, dat is iemand die ook over Paul Leunens geschreven heeft. En Paul Leunens is blijkbaar tot op zijn dood, bijna bij zijn dood... nog altijd boos op Goethals geweest vanwege die wedstrijd tegen Duitsland. Dat hem veel te laat ingevallen is.
1: Ja.
0: Hij scoort wel, hè? Hij scoort wel tegen Beckenbauer.
1: Ik zie dat doelpunt nog voor mij tegen West-Duitsland. Long krijgt de bal op ongeveer op de rand van het strafschopgebied. En heel snel schiet hij en binnen. En natuurlijk een geweldige goal tegen Duitsland. Long was internationale klasse. Long heeft mij vaak gezegd, ik ben... Dat was toen zo. Lau kon naar Spanje gaan en zo, maar Lau bleef hier. Totdat RWDM hem is komen halen. Dat was een tijdsgeest. Een man die daar zeker niet ver van af staat. En misschien wel op gelijke hoogte vind ik onze kameraad Boffin. Heeft een enorm palmarès ook.
0: Ja.
1: In Sint-Truiden bij Anderlecht, nationale ploeg. Een geweldige speler. En ik noem hem samen met Law en met Mignolet. Een trio dat hier toch Sint-Truiden groot heeft gemaakt. Ook zeker Boffin.
0: Oké, dat is mooi.
1: En die is natuurlijk op tijd weggegaan.
0: Ja. Die is dan al uitgegaan, eerst. En dan een ander.
1: Maar het verhaal gaat, ik weet niet of het klopt, dat heb ik altijd van Jeff Kleren gehoord. Ja. Dat... Danny kwam hier niet aan zijn trekken en Jeff zei, je moet hem opstellen. Dat is een geweldige speler. En zo is Danny doorgebroken en is inderdaad dan moeten, toen hij hier een keer bezig was, is hij naar Luik gegaan, ook naar Frankrijk, naar Anderlecht. Ja, nationale ploeg. En dan is derde geweest bij de verkiezing van de Gouden Schoen.
0: Wat heb je daarop te zeggen,
1: voor
0: Danny?
1: Hem. En dan moet ik er nog bij zeggen, nu mag ik een beetje chauvinistisch zijn, dat journalisten buiten Limburg niet gemakkelijk stemmen op een speler van Sint-Truiden. Heel moeilijk.
0: Wat heb je daarop te zeggen?
2: Ja, eigenlijk is dat ook zo gegaan. Dus op een gegeven moment ben ik jeugdspeler hier. En op een gegeven moment met een trainer van de tweede ploeg. Die zegt dus, ik heb spelers nodig. En dan heeft de coach van de juniors, of hoe wij dat zeggen, of de JFAS... Die zegt, weet je wat, pak die kleine Boffin mee, want die gebruik ik toch niet. Ja. Dus, en ik ga mee in Charleroi voetballen. En daar, blijkbaar moet ik daar een heel goede wedstrijd spelen, want het jaar daarop komt Erik van Lessen en die wordt hier hoofdcoach. En het eerste wat die vroeg, als die hier aankomt, die zei, hier loopt zo'n kleine krollenbol rond, wat is er van? En het bestuur heeft geantwoord toen op dat moment, daar kun je niks mee doen, die is te klein en niet sterk genoeg. En Erik heeft op dat moment gezegd, kijk, dat bepaal ik zelf wel. En na een week of zeven wedstrijden, heeft hij altijd mee blijven volgen met de tweede ploeg. Scoorde, assist, scoorde, assist. En dan, na een wedstrijd of 6-7, komt hij naar me toe en zegt, vanaf nu gaat je bij de eerste ploeg mee trainen. En 2 weken later krijg ik mijn kans in Beringen en ik ben er nooit meer uitgegaan.
0: Mooi, Gerrit.
4: Mooi verhaal.
0: Jij kent Danny ook heel goed, hè?
4: Ik ken Danny heel goed. Ik heb Marten de Schermen stilletjes ook proberen te helpen zo goed mogelijk. En heeft eigenlijk een carrière gehad zonder zware kwetsuren. En dat is wel bijzonder voor zijn snelheid en zijn postuur.
2: Ik moet zeggen, als ik hem onderbreek, moet zeggen, ik heb niemand niet beter gehad als hem. Ik kwam zelfs op een gegeven moment van Metz af met de auto. Omdat mensen wat ik voelde, dat zat ook dan mentaal in het hoofd.
5: Ik zeg, ik moet naar Gert. Dat is de enige die mij kan helpen. En Gert heeft mijn hele carrière mij altijd verzorgd gehad van tot in de puntjes. En ik moet hout vasthouden. Is het een geluk of geen geluk? Ik ben nooit geopereerd geweest en ik ben ook nooit zwaar gekwetst geweest.
0: Maar je bent wel altijd iemand geweest die je heel hard getraind heeft. Hè? Een beetje Ronaldo-achtig, hè?
5: Ik heb me altijd goed verzorgd.
0: Dat mag je toch wel zeggen, hè?
5: Ja, ja, sowieso. Er is op een gegeven moment ook geschreven geweest dat ik 13 tot 14 uur sliep. Wat ik deed, en dat heb ik mijn hele carrière gedaan. Dus op een gegeven moment train je alleen de voormiddag nog, omdat je zoveel wedstrijden speelt. Wat deed ik dan als ik thuis kwam? Ik ging slapen van 14:30 tot 16:30, sowieso. Die uren moest ik hebben. En dan na 16:30, ja, dan begon de avond gewoon terug. Maar ik ging elke namiddag slapen. En dat, ja, dat heeft mij ook altijd goed gedaan.
0: Ook een belangrijke natuurlijk, je hebt Gerrit ook in 1994 het wereldkampioenschap.
5: Hij heeft me zelfs in Amerika verzorgd.
0: Ja, hij is daar naartoe gekomen om voor jou te verzorgen. Hè?
5: Ja, klopt.

0: ga individuen helpen, maar een ploeg, me engageren voor een ploeg, dat doe ik niet. En natuurlijk, als de zieletjes matchen, als jij het iemand hebt voor iemand, als de mayonaise pakt, ja, dan gaat dat ver. En zo ook toen Danny in de ploeg zat voor naar Amerika te gaan, toen zijn we in dezelfde Sheraton geweest als dat de nationale ploeg was in Washington. Met plezier, maar hij verdiende dat ook. Hij heeft echt heel erg zijn best gedaan. Wij konden hem niet groter maken, maar snel en speedy en het brommerke, dat bleef maar gaan. En ja, dat was fijn om te zien. En ook de dankbaarheid van Danny zelf. Ja, goed, in ons vak, wij werken veel achter de schermen. En natuurlijk, als mensen dat appreciëren, ook dat voelen wij goed. En daarom was het zo'n bijzondere klik.
1: Waarom ben je daar niet verder in gegaan? Want ik weet dat jij nog heel wat voetballers en andere sportmensen, dansers, topdansers... waarom ben je dan niet verder gegaan met een voetbalploeg?
0: Well, ik heb voetbalmanagers die me contacteren.
1: Ja. Ja,
0: en bijvoorbeeld Marina is nu hier. Ik werd ook zo gecontacteerd voor Doku zelf. Ja, die ik in Hotel Amigo in Brussel behandeld heb. Omdat zijn manager van Engeland vroeg, nog Anderlecht, nog de nationale ploeg, kreeg het opgelost. Marina zat beneden in de receptie samen met vader Doku en zelf op kamer 321, behandeling samen met de manager, one touch en Doku geholpen. Berichtjes van dank u en nu nog altijd.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar wat doe jij anders als alle anderen dan?
0: Wel, ik ga op zoek naar de oorzaak.
1: Ja?
0: Ja, naar de oorzaak en waar mensen symptomen of kwetsuren hebben, is vaak een gevolg van. En onze westerse geneeskunde die is echt heel fel gericht op het behandelen van symptomen. Ja? Maar niet genoeg op het zoeken naar de symptomen, de oorzaak van waar dat het komt. En dat is een beetje wat ik in Zuid-Afrika geleerd heb door die holistische aanpak. En ja, ik ben dat mijn ganse leven eigenlijk zo blijven doen. Ja, ik werk alleen, ik heb een praktijk alleen, ik heb geen secretaresse, een heel rechtstreeks contact. En ook vandaag heb ik mensen behandeld, morgen zal ik mensen behandelen. Dus dat is een beetje mijn missie in het ding.
1: Hoe blij was je gisteren met de overwinning van Zuid-Afrika?
0: Heel blij. Ik heb ook een bericht gedaan aan Colin Guy. Colin Guy is ook nog een trainer in Zuid-Afrika die ik kinder ook nog goed gekend heeft. Die me ook nog een fijne boodschap gestuurd heeft. Respect het, Gerrit. Voor, ja, die link is er nog altijd. Maar Nelson Mandela zei, it always seems impossible until it's done. En dat is precies wat er vandaag voor Zuid-Afrika gisteren gebeurd is. Dat ze daar voor de eerste keer gekwalificeerd hebben.
1: Oké, okay, Alain. Zuid-Afrika, hebben zij hier ooit spelers gehad in Sint-Truiden?
2: Ja, ik ben daar niet zo van op de hoogte.
0: Asanda Sishuba.
2: Wie?
0: Asanda Sishuba was een kleine linksvoetige. Die is in Sint-Truiden, heeft die meegespeeld. Ja.
1: Ja. Oké. Misschien
0: maar er is wel een
2: Abrahams.
0: Er is wel een zekere grote Afrikaanse delegatie geweest met Lolinga vroeger, Kingambo en dergelijke.
2: Ja, Midden-Afrika.
0: Ja, Midden-Afrika. En Jeff, ja, die had veel contacten met de Ghanese voetballers, omdat Abedi Pelé, die is ook ooit in Sint-Truiden geweest, ja, met Jeff en Jeff Materne. Dus, maar daar ook, ziet je ook een heel verschuiving. Vroeger was het de Afrikaanse, dan is een tijd Svetkovic, Djuba, Radanovic, Oost-Europa meer geweest. En ja, wij mogen eigenlijk dankbaar zijn voor de neus van Roland Duchatelet, die toch wel de visionaire aanpak gehad heeft van de Japanners een kans te geven. En ja, diegenen die naar Sint-Truiden gekomen zijn, hebben het achteraf gemaakt tot de nationale ploeg. Ze zijn niet als vedette gekomen, ze zijn mede in Sint-Truiden, de springplank van Sint-Truiden, in hun nationale ploeg gekomen. En dat is wel heel bijzonder.

0: dat Sint-Truiden daar voor veel spelers echt wel een voedingsbodem is van een gezonde kampgeest, werkkracht. En dat vind ik dat echt een grote verdienste is van onze regio.
1: Klopt dat, Alain? Wat is jouw mening?
2: Er zijn hier toch, dat wou ik toch nog twee grote stromingen genoemd. Dat is Jeff en Jeff. Dat is, als we over uniek spreken in België, dan was ook uniek dat twee buitenstaanders eigenlijk, Jeff en Jeff, het transferbeleid bepaalden en dat het bestuur zich daarbij neerlegde. Maar zij konden dat ook bepalen omdat ze vooral de andere Jeff het geld legde daarvoor. Het heeft ook niet zo heel lang geduurd, maar dat was toch een bijzondere periode. Wat de Japanners betreft ben ik het niet helemaal eens met Gerrit. Zij hebben hier jonge spelers, zoals Tomiyasu, die dan naar Engeland is gegaan, die is hier eigenlijk gevormd. Voor de rest hebben ze ook wel, gelijk nu Taniguchi, dat een geweldige speler is. Die is hier als international aangekomen, is nu nog international. Dus er zijn er jongen gekomen en er zijn er gekomen die al wat naam hadden. Maar alle verdiensten, als je die kan hebben natuurlijk. Alleen op een gegeven moment besefte de Truinaar niet hoe goed dat die zo'n Taniguchi is of een Kamada. Die heeft hier niet zo heel lang, die heeft nu twee keer gescoord al op het WK. En Tomiyasu die kwam hier aan als 18-jarige. Die kon nog niet zo heel veel, dat herinner ik mij nog. Maar groot en sterk, en die is naar Engeland gegaan. Hè? Naar de eerste klasse in Engeland. En dan zal ik er nog wel vergeten. Een spits. Ben deze naam kwijt.
0: Nu de laatste is eigenlijk toch wel Goto. Hè. Goto is echt een type voorbeeld van een jongen die naar Europa komt. Ja. Anderlecht scout hem, Anderlecht raakt hem niet van de bank, ja. Raakt hem niet omhoog, en komt naar Sint-Truiden.
2: Van Mitsubishi, dat dacht ik. Ja, Goto, ja, dat is een beetje een... Ik denk dat dat meer meeval is dan kennis, omdat als Anderlecht zo in de laat gaan en achteraf daar spijt van heeft, ja, wie heeft dan de fouten gemaakt? Anderlecht? Of was er op een gegeven moment...
1: Misschien is dat een vraag voor Danny. Danny, wat vond jij van Goto, dat hij bij Anderlecht moest vertrekken?
3: Ja, je kon bij Anderlecht dit jaar heel veel laten vertrekken, hè, ben ik nu aan het spreken. Maar Goto heeft zich gewoon... die paste eigenlijk in het systeem. Bij Wouter Franke, een ploeg die knokt, die vecht, die goed voetbal brengt. En oké, je moet iemand de kans geven. Wat heeft Wouter gedaan? Wouter heeft hem een paar weken achter elkaar laten spelen. En die jongen is gewoon beginnen te groeien en blijven groeien. En oké, nu gaat Anderlecht wel de vruchten ervan hebben. Hè, want ze kunnen hem verkopen voor 15 miljoen euro.
1: Dat klopt wel.
2: Mag ik even nu, Danny toch de microfoon heeft. Danny... Wat is het succes van Wouter Franke? Want dat is toch ongelooflijk wat die hier heeft klaargemaakt.
3: Ja, ik heb alleen het geluk gehad. Het jaar daarvoor ben ik voor dat zij gespeeld hebben voor erin te blijven. Dat jaar daarvoor dat hij overgenomen heeft, heb ik even bij hem samengewerkt. Ik moest toen de spitsen trainen. Maar je ziet op de manier hoe Wouter werkt, denkt, met zijn spelers omgaat. Ja, dat is, ik blijf erbij. Dat is uniek. Ik had dat nooit, eerlijk gezegd, ik had dat nooit in hem gezien. Maar het is iemand die tactisch ook weet wat hij wilt. En vooral aanvoelt wat zijn spelers aankunnen. En dat is heel belangrijk als trainer.
2: Ja, hij heeft het ook eens één seizoen gedaan bij Genk. Hè?
3: Ja, maar als je kijkt, die weg die hij aflegt. Hij komt bij KV Mechelen, hij wint de beker, promoveren. Dan komt hij naar Genk en op 10 seconden tijd... is die kampioen. Oké, Alderweireld die mag volgens mij nog 10 keren zo trappen. Die bal gaat nooit meer binnen. Maar dat is voetbal. Maar als je dan ziet wat hij elk jaar presteert waar hij geweest is, dan gaat hij naar Gent. En daar heb ik het gevoel gehad dat ze hem daar echt niet zijn dingen hebben laten doen. En dan komt hij bij ons. En als je Wouter zijn ding laat doen, dan komt dat goed.
1: Ik herinner me dat Wouter ook bij Tess, hè, daar is hij ook kampioen mee geworden. Toen zag je eigenlijk die gedrevenheid al. Dat was dan eerste provinciaal. Ja. En je zag dan, dat was geen trainer voor de eerste provinciaal. Ja. Je zag die man kan meer. En ik denk ook wel, als speler was Wouter Franke ook wel iemand die zijn manneke kon staan. Hè?
3: Ja, hij was iemand die...
1: Een leider toch, hè, op het veld.
3: Ja, vooral als de ploeg niet draaide. Op een gegeven moment was hij de eerste die, in mijn manier van spreken, neus tegen neus ging staan met een tegenstrever. En zo het vuur erin bracht. Maar die spelers heb je ook nodig. En wat hij vooral ook zijn kwaliteit was, hij wist wat hij kon en wat hij niet kon.
1: Ja, oké.
2: Ja, Wouter Franke, niemand had dat gedacht, denk ik, dat hij na Genk, waar hij bijna ook kampioen was op enkele seconden na, dat nog eens zou kunnen overdoen in Sint-Truiden. Chapeau, echt waar. Hij heeft natuurlijk, ik denk dat dat uiteraard zal dat meespelen, de juiste Japanse spelers kunnen kiezen. Hè? En daarmee het juiste systeem ontwikkeld. Maar dat is helemaal zijn verdiensten, uiteraard.
1: Maar ik herinner me een december vorig jaar een interview met Hazard van Anderlecht. Ik weet niet dat je het gelezen hebt toen, Danny. Dat die man zei van, Sint-Truiden heeft kans om kampioen te worden.
2: Sint-Truiden, dat dacht ik ook op een gegeven moment. Alleen als je aan die eindronde begint, dan moet je dus een brede kern hebben. En dat hadden Brugge en Union meer. Die konden meer wisselen, die konden meer tegenslag opvangen, hè, blessures, vermoeidheden. En daar denk ik, als Sint-Truiden een even brede kern had gehad dan die twee, dan konden ze gerust meedoen voor de titel. Maar dat voetbal, en daar waren heel veel analisten van overtuigd ook.
1: Ja. Frederik de Meijer, die wordt nu trainer, hè? Ja, die kent Wouter Franke heel goed, want die heeft ermee gewerkt. Danny, jij kent Frederik ook, denk ik.
3: Ja, maar niet zo goed als Wouter.
1: Maar niet zo goed, maar wat denk je dat die nu moet doen? Want er zijn spelers die vertrekken.
3: Ja, het belangrijkste zal zijn, wat komt erbij en wat vertrekt? En vooral de druk die hij gaat krijgen, wat Wouter achtergelaten heeft. Ik begrijp ergens... Als je diezelfde weg gaat moeten afleggen, dan gaat hij je toch zware nachten tegenmoet.
1: Ja, maar kan je het vergelijken met Nicky Haaien, die bij Brugge ineens trainer wordt? Maar die had al veel andere clubs gehad, hè, wat we eigenlijk vergeten. Kunnen we de Meijer daar ook mee vergelijken? Ja, wat hij nu kan doen?
3: Ik denk niet dat je dat kunt vergelijken. Nicky Haaien is bij een ploeg gekomen die toch heel veel kwaliteit had, hè. Oké, hij heeft die groep in de juiste richting geduwd. Alles of niks. Ze hadden niks te verliezen op dat moment, want ze stonden 12 punten achter. Die ploeg is daar gewoon voor gegaan. Maar als je de kwaliteiten hebt, dan kun je dat ook waarmaken. En het probleem is bij ons hier dit jaar in Sint-Truiden. Wie gaat eigenlijk weg en wie gaat blijven? En vooral uw centrale as. Als je ziet, denk Otto en Kama...
2: Ito.
3: En dan heb je de ander nog, Yamamoto.
1: Ja, ja.
3: Ja, die twee, als je die gaat al kwijtspelen, dan dat is al je centrale as. Vooral de technisch en de denkers. Dus het zal heel moeilijk worden.
2: Absoluut, ik denk ook, Gerrit moet maar zijn mening daar zo over zeggen, dat spelers zoals Ito en Yamamoto, voetballend, technisch, vrij uniek zijn. Hè? En dat Franke daar ongelooflijk mooi gebruik van gemaakt heeft.
0: Het was echt een superseizoen. En het draaide fantastisch. Dus het zal te zien zijn als de schakels wegvallen, hoe dat ze vervangen worden. Hè?
1: Ja. Allee, met jou wil ik het ook nog wel hebben over Simon Mignolet. Hè?
2: Simon Mignolet, ja, dat is voor Sint-Truiden ook weer... dat is zoals Haaien en Franke, twee trainers uit Sint-Truiden die in eerste klasse trainen. Dat is ook du jamais vu. En zo is Simon ook alle categorieën, een andere categorie. Ik heb altijd onthouden, Sint-Truiden speelde op standaard. En ik denk dat het 1-1 of 0-0 was. Het was toch ongeveer gelijk. En de laatste minuut of de laatste twee minuten, standaard krijgt een penalty. Wie pakt die? Witsel. En Simon haalt die uit de hoek. En wat gebeurt er? Om een of andere reden zegt de scheidsrechter opnieuw shotten. Opnieuw Witsel. En opnieuw pakt Simon die bal. Opstandaar. Dat is, ja... Toen was hij nog heel jong natuurlijk. toen ik dat hoorde en zag, ik zeg, ja, dat hebben we hier nog niet meegemaakt.
1: Nee. Hij is ook in de ploeg gekomen dankzij Guido Brepels. Guido Brepels was volgens mij ook een keeper, hè?
3: Dat zou kunnen, ja. ik heb Guido nooit zo gekend als alleen. Ik heb
2: weet je dat
3: als
2: nog van Standaard?
3: Ja, dat herinner ik me nog.
2: Toen twee penalties pakte in twee minuten.
1: Maar zou het kunnen zijn dat je Guido Brepels, omdat hij zelf keeper geweest is...
2: Dat was niet onder Guido Brepels.
3: Ik weet wel ook bij Guido Brepels. Dus op een gegeven moment dat Peters, de keepertrainer...
2: Ah ja,
1: Paul Peters.
3: Paul Peters, die was op een gegeven moment... Die zegt tegen, ooit tegen Guido gezegd... Ja, daar moeten we niet bij verder gaan. Dat is niet goed genoeg. En dan heeft Guido daar echt tegen... Want ik heb dat verhaal ooit gehoord van Guido zelf... En als je ziet wat Mignolle dan wel uitgekomen is, wat hij bewezen heeft en wat hij gedaan heeft, dat is gewoon topklasse.
1: Ja. Spijtig dat hij natuurlijk de beste keeper van de wereld als...
3: Dat is iedereen zijn mening. Hè? Ja. Dat is iedereen zijn mening. Als je altijd vaste keeper bent van de nationale ploeg, is het gemakkelijk te zeggen, het is de beste keeper. Maar op een gegeven moment...
2: Hij had met Liverpool de Champions League op een actieve manier moeten winnen. Want toen is hij vervangen geworden door ik weet niet meer wie.
1: Een Duitser of zo, denk ik.
2: Die dat geweldig. Twee flaters doet bij Liverpool. En Simon zat op de bank. Met Simon in de ploeg had ze het altijd gewonnen.
3: Het probleem is geworden eigenlijk... Allee, dat ik me herinner. Op het moment dat een nieuwe trainer komt in Liverpool... kiest hij effectief voor iemand anders... En de reden waarom, dat weten wij zelf niet, maar achteraf is dan verkeerde keuze geweest, maar dat heeft hij ook nooit toegegeven. Hè. En daar heeft Simon op dat moment wel iets achteruit gezet, maar als je dan ziet hoe sterk dat hij dan terugkomt, dat is gewoon van gewoon ervaring en van grote klasse.
1: Ja, maar hoor ik dan van jou nu, stel je dat hij bij Liverpool, er niet, als hij in de eerste ploeg zou gestaan hebben daar, en ook die Champions League gewonnen, dan had hij meer kans om Rode Duivel nummer 1 geweest.
3: Dat zou ik niet zeggen, ook niet. Maar ik bedoel, Klopp is gekomen en die heeft hem eigenlijk aan de kant gezet. En dat is eigenlijk de reden geweest. Dus op een gegeven moment heeft Simon redelijk een tijd op de bank gezeten. Ja, dan kun je moeilijk, en een ander die pakte constant. Dus en dan hebben ze een keus gemaakt en dat is niet moeilijk dan, hè, voor hem altijd op nummer 1 te zetten. Ik ga nu ook niet zeggen dat dat een hele slechte keeper is, maar ik durf ze wel allebei tegen elkaar zetten.
1: Daar ben ik het met jou eens, ja zeker. Nu, Simon komt dan terug naar Brugge. Dat is een verrijking voor het Belgisch voetbal.
3: Ja, als je ziet wat prijs dat hem daar gepakt heeft, logisch.
1: Doen we dat dan als Belgische clubs te weinig spelers terughalen?
3: Hij heeft ook bewust de keuze gemaakt voor terug te komen. Als ik lees nu overal dat er zelfs ook nog clubs zijn die spelers willen terughalen, maar die willen niet.
1: Oké, mooi. Allee, wat moet jij nog vertellen over Sint-Truiden?
2: Ik denk dat al veel verteld is. Wat ik nog.
1: Wat is voor jou het mooiste? Wat is voor jou het mooiste dat Sint-Truiden ooit gemaakt heeft?
2: Wel natuurlijk, toen was ik veel te jong om te beseffen, toen ze tweede zijn geworden in de jaren 60 onder Goethals. En die lijn, dat is een mooie, we komen zo op dit jaar uit. De derde plaats met dit soort voetbal, waarbij soms doelpunten zijn gemaakt over 6-7 pionnen heen. Eén keer, dan zie ik het voor mij gebeuren. De tegenstander komt er niet bij te passen, die bal gaat binnen. Positief spel. Aantrekkelijk voetbal, resultaat, derde. Ik denk niet dat er ooit nog veel beter zal gepresteerd worden. Hopelijk wel, hopelijk voor de titel spelen. Maar dan moet je dus echt weer de juiste trainer hebben, de juiste spelers. En misschien zitten er in de jeugd wel goede spelers die kunnen doorbreken om niet helemaal afhankelijk te zijn van Japan. Want 7 Japanners nu in de ploeg, dat mag voor mij wat minder. Als er dan eigen producten kunnen doorbreken.
1: Oké. Okay. Gerrit, wat is voor jou de mooiste anekdote die je voor Sint-Truiden kan zeggen?
0: Ik vind de mooiste anekdote voor mij is Simon Mignolet. Dat is echt, vind ik, en daar wordt ook over gesproken in de praktijk. Waarom? Ja, we hebben het over de mannen die het maken. Maar als je ziet, de weerbaarheid van Simon, begonnen als veldspelerke in Sint-Truiden. Niet weggegaan uit Sint-Truiden. Om dan een ander ploegje keeper te worden. Om dan als keeper teruggehaald te worden. Ik vind die weerbaarheid van een jong manneke, wat zo eigenlijk altijd terugvecht en altijd de lat hoger legt en gaat en blijft gaan en nooit zijn Sint-Truidense roots verloochend heeft. Als we hier vandaag samen zijn, dan zitten we echt in het embryo van Wouter en Simon Mignolet. En dit is echt een ontroerende avond, ja, die in 100 jaar geschiedenis van STVV, als we jong gasten, kinderen, kansen geven, en niet iedereen wordt compagnie. Ja. Maar Simon Mignolet is echt voor ons en voor onze streek een voorbeeld en een uithangbord. En dat vind ik een levend bewijs. Ook de organisatie vanavond, dat Wouter daarin meegaat. Ah, wel, dat is de bezieling van het voetbal. En op zekere moment ook kunnen delen met een gemeenschap.
1: Oké, okay, heb je mooi gezegd. We gaan naar muziek luisteren en dan gaan we straks met Raf Willems en met Stefan Polonis praten over Odilon Polonis. Die heb je ook nog gekend, hè, Alain? Odilon Polonis.
2: Ja, absoluut.
1: Zeg het me nu even woord.
2: Ik kan niet zo direct er veel over vertellen, maar het is mij bekend.
1: Oké. Okay.

0: We Go Down en de nieuwe van Zio. Hier bij ons, zoals je zegt, Raf Willems, een schrijver van 100 boeken of zo, Raf?
1: Dat is wat overdreven, hè.
0: Maar toch, het komt er toch niet... Hoeveel heb je het er al geschreven, eigenlijk?
1: Ja, ik ben voetbalhistoricus en ik tel de pagina's die ik schrijf. Dat is belangrijker, vind ik.
0: Ja.
1: Dat zit in een 70, 80 boeken, maar daar zitten herziene edities bij.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik ben ook oud, hè, 66, en ik ben exact 33 jaar bezig, de helft van mijn leven.
0: Oké, ja, je hebt ook over Simon geschreven, maar je hebt ook over Polonus geschreven, hè?
1: Want ik denk dat ik het allereerste interview in boekvorm met Simon gedaan heb en het allerlaatste in boekvorm met Lon.
0: Vertel,
1: dat is ook, interessant voor Sint-Truiden.
0: Vertel eens. Jouw ervaring met Polonus, met Lon, met wat Stefania, de zoon, zit hier bij ons. Wat kan jij vertellen eigenlijk?
1: Ik ben, zoals ik herhaal, ik ben zo oud dat ik Lon Polonus nog levend heb zien spelen. Dus ik weet nog, een van mijn allereerste wedstrijden die ik zelfs gezien heb, was ik kom uit de Kempen, was Lierse Sint-Truiden met Bosmans nog in de goal en Polonus in de ploeg. En ik heb een weten kampioen worden met RWDM, waarvan ik zeg, of waarvan iedereen zegt dat Boskamp natuurlijk het bindmiddel van die ploeg was. Maar Polonus was het vernuft, hè. Hij was de spelmaker, hè, die het verschil maakte. En het viel mij werkelijk op. hij was hoe oud is hij geworden? Hij was van 43. Ik heb hem in 2019 geïnterviewd in het café Staaien. Dan was hij 76.
0: Ja.
1: Voor dit boek 100 hoogtepunten uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Dat in 2020 verscheen naar aanleiding van het feit dat in 1920... 100 jaar eerder dus België de Olympische Spelen had gewonnen door Rode Duivels. En het hoogtepunt van Polonus was dus met de nationale ploeg zijn doelpunt in de halve finale van het EK in 1972. België-West-Duitsland op de Bosuil voor meer dan 60.000 mensen, waarvan 40.000 Duitsers. Bosuil heeft nooit zoveel volk gehad. En Polonus was dus in 19, dus dat is 47 jaar later... op een frivole manier nog altijd bijzonder boos. Dat was de spraakwaterval. Bijzonder boos op zijn ontdekker, de coach van de nationale ploeg toen, Raymond Goethals. Omdat hij hem pas 20 minuten voor het einde in de ploeg had gebracht. Goethals was toch een beetje angsthaas. Die zeer verdedigend speelde, een blok kon neerzetten. En hij durfde niet aanvallend spelen tegen West-Duitsland. Een hele grote ploeg met Sepp Maier, Beckenbauer, Uli Hoeneß, Gert Müller, Günter Netzer, noem maar op. En Polonus zei, en ik heb het daarnet nog opgezocht, Sint-Truiden eindigde op de 11e plaats in de competitie. 16 ploegen, dat is bijna degradatievoetbal. En Lon Polonus werd toch uitverkozen door het Nieuwsblad, de krant, tot man van het seizoen. Dat waren ook de spelers die stemmen gaven. Dus hij werd beschouwd in 1972 als de beste speler in de Belgische competitie. In een tijd dat alle Belgische voetballers nog in België speelden, alle Rode Duivels. In een tijd ook van Paul van Himst, Wilfried van Moer, Raoul Lambert. In 1972 was hij de nummer 1, terwijl zijn ploeg op de 11e plaats was geëindigd. En Van Moer was geblesseerd en hij dacht, ik moet in de plaats van Van Moer spelen... Maar Goethals stelde ook een andere Limburger, Leon Dolmans, op. Maar dat was een verdediger. Verdediger, verdedigende middenvelder. Dus allemaal brekers in het middenveld, waardoor Duitsland uitliep tot 0-2. 20 minuten voor tijd kwam hij in de ploeg en dan zegt hij... Beckenbauer was de beste verdediger van de wereld. Maar ik trok mij daar niks van aan. Ik zal het letterlijk zeggen. Hè. Ik trok mij niks aan van 60.000 mensen. Ik hield daarvan. Waarvan 40.000 Duitsers, niet te vergeten. Hè. En nog veel minder van het feit dat ik tegen een topverdediger als Frans Beckenbauer moest optornen. Ik toonde respect, maar daar bleef het bij. Ik dribbelde hem. Ik kwam veel te laat in het veld, ging meteen op zoek naar een doelpunt en scoorde nog ook. Nadien volgde nog een goede mogelijkheid. En Goethals vroeg mij, waarom trap je die niet binnen? Ik antwoordde hem, omdat jij mij veel te laat hebt opgesteld. Dan zweeg hij. Hij hield altijd vast aan zijn verdedigende inzichten. Daar was hij niet van af te brengen. Ik ben vandaag nog altijd boos op Goethals, omdat ik het gevoel heb dat wij, als hij wat meer durf had getoond, Met andere woorden, als hij mij van in het begin had opgesteld, maar zo heeft hij het niet gezegd. Toch de finale hadden kunnen bereiken. Tegen die grote West-Duitse ploeg met Sepp Maier, Beckenbauer, Geert Müller, Günter Netzer. Die de finale won en 2 jaar later ook wereldkampioen werd. En Odilon Polonis was de enige van die Belgische ploeg die die mannen onder druk kon zetten. En die gevaar bracht en scoorde en het risico opzocht om Beckenbauer uit te kappen. Dat en daar durfde, was hij fier op en ook boos tegelijkertijd.
2: Dat durfde hij inderdaad. Dat was ook een van de sterke punten ook. Het onbezonnen, gewoon voetballen gegaan. Hij had een enorme versnelling. Ik kan dat niet meer zo... ik heb het zo allemaal niet gezien. U heeft dat wel gezien, Raf. Hij had een versnelling. Ik denk dat hij de 11e ongeveer zal geweest zijn. Dat zijn versnelling. Maar hij had een versnelling in een versnelling. En dat was zijn sterk punt waar verdedigers nooit, ja, niet echt een antwoord op hadden. En ook voor even terug te komen op het geval van het DK 72. Enerzijds was het het ding wat hem het meeste stoorde, is iets wat eigenlijk ook terugslaat naar het WK 70. Het gewone bastion dat er was van Anderlecht, Brugge, Standaard. Dat ziet je ook in de opstelling die toen gebeurde, waar Dolmans in de ploeg kwam. Dus je wist zo dat het ging gebeuren. Hij wist ook dat het ging gebeuren, maar toch nog willen, toch nog gaan ervoor.
0: Heeft hij daar veel over verteld tegen jou, Stefan?
2: Ja.
0: Want jij hebt zelf ook gevoetbald, hè?
2: Ja, maar op... Ik heb met Dani samen gespeeld. Ja, maar dat was gewoon... dat was zo'n ding dat je zegt van oké, dat is...
0: Ja.
2: Dat is speciaal.
0: Heb je nooit aan je intentie gehad om eerste klas voetbal?
2: Tuurlijk, sowieso. Enerzijds, ik had die klasse niet gelijk van een Dani. Ik had die klasse niet van wat mijn vader had. Maar wel, ja, je wilt dat natuurlijk. Je wilt gaan en uiteindelijk, je wordt vergeleken. Dus uiteindelijk. En als je dan niet echt er bovenuit steekt, dan weet je hoe laat dat is, hè. En ik was ook kleiner, ik was tenger. Dani was ook tenger, maar die was dan gelijk een hazenwind, die was weg. Wij speelden in de jeugd samen. Je kunt je niet voorstellen, het was de kleinste van allemaal. Hij speelde in de spits, hij maakte 100 doelpunten. Waar of niet, Dani?
3: Ja. Ik ben eigenlijk gestart in de jeugd als spits. En naarmate dat wij verder gingen... hadden ze altijd tegen mij gezegd, ja, maar nu zijn ze te klein. Hè? Nu gaan we een rij achteruit trekken. En dan kom ik op positie 10. En zo heb ik dan tot de eerste ploeg op positie 10 gespeeld. Want eigenlijk iedereen zegt, een flankspeler. Ik heb heel voorbereid, mijn hele carrière pas op de flank begint te spelen toen ik naar Club Luik ben gegaan. Daarvoor heb ik nooit op een flank gespeeld. Dus dat wil zeggen dat je ook, als je een andere positie wilt spelen, dat gewoon... Ja, gewoon willen en doen. Dat wel gaat, hè.
0: Ja. Toen je bij Club Luik speelde, speelden jullie tegen Standaard. Dat was dan ook een derby. Hoe werd die derby?
3: Ja, dat is Club Luik en Standaard. Dat is eigenlijk kat en hond, hè. Een Luikenaar, als wij op Standaard moesten spelen, die gingen sowieso niet op het stadion. Die gingen niet kijken. Dus dat gunden ze Standaard niet. Dat was echt... Standaard en Club Luik, dat is echt kat en hond.
0: Ja, hoe komt dat jij bij Club Luik gegaan bent? En waarom ben je nu dan vandaar gegaan eigenlijk? Want...
3: Ja, dat is een heel speciaal verhaal. Hè. Dus ik ben, toen wij kampioen speelden op Sint-Niklaas, 86-87, was ik de enige die einde contract was. En dan was Lambeets was nog voorzitter.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment zegt hij, kijk, we gaan praten, want je zei einde contract naar volgend jaar toe. En ik ben dan gaan praten en ja, dat was lachwekkend. Dus wat ze toen mij voorstelden, en ik durf dat ook gerust zeggen, als ik dan nog spreek van Belgisch geld, dat was 4.000, dat was 100 euro. Wat nu is, dat was 100 euro per maand en 100 euro per punt in die periode. En ik zeg, dat gaat toch niet, voor naar eerste klas te gaan. Ja, maar zegt hij tegen mij op dat moment, meneer, als je denkt dat je ergens anders beter kunt gaan, dan mag je vertrekken. En op dat moment had ik al contact met Robert Wassijs. En mijn hart lag nog altijd hier. Maar door omstandigheden ben ik dan toch moeten vertrekken. En dat heeft wel mijn carrière wel op een dingen gezet.
0: Ja, ja, je zegt het, hè, Robert Wasseijsje, ook nationaal coach geweest. Je bent voor hem naar Luik gegaan eigenlijk.
3: Ja, ik had een keus tussen Club Brugge en Club Luik. Mm-hmm. Maar ik heb bij Wasseijs gebabbeld, ik heb bij Henk Ouwert gebabbeld. En Wasseijs gaf mij het gevoel, ik wil u hebben. En bij Henk Ouwert had ik het gevoel van een speler van de kern worden. En ja, dan heb ik een keus gemaakt voor naar Club Luik te gaan.
0: Ik hoorde, ik praatte ooit eens met een bekende sportpsycholoog over Robert Wasseijs. Robert Wasseijs was ook een psycholoog, hè?
3: Ja,
0: die sprak heel goed in bij de spelers.
3: Ja, ja, dat was. Ik kon nu ook bij mij van spreken. Een volwassen mens doen wenen, zo hard kunnen die zijn, maar die kon nu ook zo veel motiveren dat bij mij van spreken dat je door de muur gaat.
0: Oké. Stefan, jij kent dat niet goed, hè?
2: Ja.
0: Omschrijf hem eens als speler.
2: Goh, ja, als speler. Drijven. Echt een drijver. Echt blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan. Vooral het verzorgen ook. Want dat is soms ook dat ze hem zagen. We hadden wel het wedstrijd gehad in Sint-Ruiden of in Luik of zo. We hadden een dansing hier in de Montini. Als die wedstrijd gedaan was, kwam hij ook altijd bij me. Even goeiedag zeggen, een paar cola's drinken, tegen iedereen even niet zeggen. En een uur, twee uur daarna was hij gewoon terug naar huis. Ja, oké, okay, want hij moest trainen zondags morgens. Dus daar wordt nooit iets gedronken, nooit. Hij leefde echt, gelijk een kluizenaar nu niet, maar hij leefde echt naar zijn sport en naar zijn leven toe. Echt waar, dat was. Ja.
0: Heb je hem ook gevolgd in Frankrijk? Ben je gaan kijken in Frankrijk?
2: Nee, dat niet. Nee, nee, nee.
0: Nee?
2: Nee. Maar wel bij het WK en zo hebben we alles samen. Toenmalige vriendin had een café aan een station. Dat we 's morgens en zo ontbijt ook zo bij zijn broers erbij. En alles ontbijt, spek en eieren. En dat we de wedstrijd dan volgden. Dus die dingen, we zijn heel close. Wij zijn ook op vakantie geweest. En al, we zijn in Egypte geweest. Dat verhaaltje gaan we misschien maar niet vertellen van. Of ga ik hem het laten vertellen misschien?
0: Hij mag het vertellen.
2: We zijn in Egypte geweest samen, dus bij de dames erbij. En ja, het was fijn. En, dag 1, goed warm. Wat voetballen op het strand, wat dit, dat.
3: Dag 2 op wc, dag 3 op wc, dag 4 op wc, dag 5 op wc.
2: Dat was Danny zijn week op vakantie. Dag 2, 3 en 4 op wc.
0: Oké. Danny, die gedrevenheid bij jou. Hoe is dat bij jou begonnen eigenlijk? Want
3: mijn gedrevenheid, omdat ik heb van kleins af aan voor altijd moeten vechten. Altijd gezegd geweest, van in de jeugd al, te klein, niet sterk genoeg. En er zijn jaren geweest dat ik zelfs geen wedstrijd mocht spelen bij Sint-Truiden met de jeugd. Maar ik ging wel elke dag trainen. En mijn vader, ik heb heel veel aan mijn vader te danken. Mijn vader heeft altijd gezegd gehad, oké, die zei altijd, als er één voetballer wordt, dan ben jij het. En hij heeft me altijd gebracht, zelfs op een gegeven moment dat ik wilde stoppen. Dat geef ik toe. En hij zegt, nee, blijf volhouden. En ik zeg, dat gaat komen. Oké, daar moet ook heel veel geluk bij zijn. Ik heb het geluk gehad bij Erik van Lessen dan, het jaar erop te werken. Maar ik bedoel maar, ik heb van kleins af aan ook in school altijd moeten vechten, uitgemaakt omdat ik te klein was en dit en dat. Maar oké. En dat is die mentaliteit die eigenlijk mij zo ver ook gebracht heeft in voetbal.
0: Nochtans een van de beste voetballers in de jaren 60, 70, 80 nog een beetje, Wilfried van Moer. Die was ook niet groot, hè?
3: Nee, dat is.
0: Mark de Grijs was ook niet echt groot, denk ik, hè?
3: Nee, Messi is ook niet groot, hè?
0: Nee.
3: Maradona is ook niet groot, hè? Oké, dat zijn bal spelers, fenomenaal. Maar ik bedoel maar, een kleine is niet gemaakt voor een grote zijn gat te kruipen.
0: Wie was jouw voorbeeld eigenlijk?
3: Mijn grote voorbeeld was Maradona. Ja. Ik heb die ook als een tatoeage op mijn rug staan van Maradona. Dat,
0: ja?
3: Was, ja, dat was voor mij de speler en dat blijft voor mij nog altijd de allergrootste.
0: De allergrootste?
3: Ja. Als je ziet, in die periode, hij ging de bal van achter ophalen. In het middenveld, van voor, hij deed alles. Als je dan die twee heel grote nu ziet, Messi en oké, ik ga die mannen nu, maar die ballen, die gaan zij niet ophalen van achter, hè. Die trappen, die Maradona ooit heeft gehad, die zullen ze ook nooit krijgen.
0: Nee, maar het voetbal is wel veranderd.
3: Ja, het is sneller geworden, krachtiger geworden. Als je nu de voetballers bekijkt van nu, ja, dat zijn topatleten. Hè. Ik bedoel, er zijn zelfs bodybuilders tussen, bij manier van spreken. Hè. Zo gespierd, zo dit.
0: Maar jij hebt toch ook, denk ik, in de fitness gezeten? Hè?
3: Ja, ik heb dat moeten doen. Hè.
0: Ik kan
3: logisch.
0: Me dat niet anders voorstellen, natuurlijk.
3: Logisch, maar ik bedoel, het voetbal wat nu, qua verzorging, qua begeleiding, qua voeding, dat zie je niet alleen. In het voetbal zie je ook in de wielrennersport. Als je ziet wat die mannen nu presteren, ja, dat is fenomenaal. Ze rijden nu maar elke ronde rijden ze maar sneller en sneller. De vraag is, waar gaat dat eindigen?
0: Ja, Raf, ik heb aan jou nog niet gevraagd. Hè? Omschrijf die man eens, Danny Boffin.
1: Een slimme versnelling, maar ik heb u nu geleerd en dat wist ik niet. En nu begrijp ik dat. Ik vond hem, ik zei altijd, Danny Boffin, dat is techniek op speed. Wat er niet veel hebben, want heel flankaanvallers, zeker in die tijd, die waren wel snel, maar die liepen bij wijze van spreken ook met een bal over de doellijn. En jij niet, en nu begrijp ik waarom, omdat jij op die 10 gestaan hebt en dat wist ik niet. Maar je had beter naar Club Brugge gegaan natuurlijk. Want daar had jij wel gepast.
2: Eén ding zou ik er wel nog even van willen zeggen, wat hij vooral deed. Hij werd gebruikt als flanksnelheid, dit, dat, centrus geven, binnen. En dat enigste, ik verwijt hem dat niet, maar gewoon die dingen dat hij zelf niet genoeg afwerken op doet. Hij heeft het een paar keer gedaan en ja, je hebt ook de resultaten ervan gezien, hè, die bewuste wedstrijden. Dat hij scoorde en dat hij bij Anderlecht, dat je, ja. Beslissend. De beslissende dingen waren er. Maar hij is echt die clubspeler, die ploegspeler, vrijmaak, liever een andere speler, die nog iets beter staat als hem, wat ze nu wel niet doen, nu vlammen ze erop. Hij deed dat wel. Hij ging die man voorbij, hij nam die op snelheid, hij zag er een staan die nog beter stond als hem en hij gaf zijn bal altijd.
0: Oké, okay, Stefan.
2: En ik zie dat als een negatief punt, maar dat is helemaal geen negatief punt uiteraard. Hè?
0: Als ik jou nu vraag, wie is de beste speler die Sint-Truiden ooit gehad heeft? Wie antwoord je dan?
2: Lompeleunis.
0: En op tweede plaats?
2: Niet alleen omwille van het feit van wat ik hoor en wat ik gezien heb, maar wat binnenkomt. Zeker de laatste periode, ook na zijn overlijden vooral, zijn daar dingen die u wel aangrijpen. Dat is effectief, dat moet ik toegeven. Dat is heel hard verwarmd. Dat sommige mensen, echte gewone truienaars hier, mensen die je aanspreken en pa was dit en pa was zus, pa was zo. Wat ze tevoren sprak ze daar niet over aan. En nu spreken ze daar, durven ze daar wel over aan spreken. Dat is wel.
0: Stel dat hij nu nog geleefd had, dit seizoen.
2: Ja.
0: Hoe zou hij gereageerd hebben?
2: Zot geworden. Zot geworden. En weet je van welke match dat hij zot geworden werd? Was. De laatste match thuis tegen Union van de competitie, dat we die verliezen. Want dan was hij al verder aan het denken, oké, als we die winnen, hebben we 1,5 punt meer voor in de play-offs.
0: Ja.
2: Gewoon die drive van dat willen, meer, we zijn er, we kunnen er. Dan komen we uiteindelijk, wat hij zei, op het ding weer terug uit aan de ploeg. Uiteindelijk voor de play-offs misschien niet breed genoeg was. Want dan moest je echt het geluk hebben van geen gekwetste, geen geschorste. Maar je moest ook kunnen roteren, een klein stuk toch sowieso, wat andere ploegen wel konden. En wat wij niet konden dit jaar, dat is juist het verschil. Want de voetbal dat we brachten, ja oké, okay, dat is ongezien. Okay. Door die snelheid, die, wat vroeger het veld ons voordeel was, het patattenveld, is nu ons voetballend veld het voordeel.
0: Het kunstgrasveld.
2: Het kunstgrasveld, ja.
0: Jij bent er tevreden over?
2: Ik ben er zeker tevreden over. Mooie voetbal. We zitten weer een generatie verder. We zitten stappen verder. We zitten commerciëler. Dat zijn die dingen die daar ook in meegaan. Uiteraard.
0: Is dat wat Gerrit Kempenaerts straks vertelde? Het Duchatelet?
2: Uiteraard, er heeft sowieso een enorme impact op Sint-Truiden, op STVV. Het stadion, het grasveld. Ik bedoel, van, wees eerlijk erin, als we hem niet gehad hadden. Ik heb ook bepaalde dingen, maar dat ik zeg van oké, okay, misschien beter dit of dat of zo of zo. Maar uiteindelijk, ik denk dat we door de band hem heel dankbaar moeten zijn dat het er staat.
0: Hoor ik u dat ze hier binnen de 5 jaar kampioen gaan worden?
2: Dat mag voor mij volgend jaar al. Dat moet geen 5 jaar duren zelfs. Je ziet wat leven dat brengt hier bij ons. Je ziet ook de spelers, gelijk vroeger, gelijk Danny en Mark Wilmons en zo. Die man, dat waren van mijn generatie de twee die eruit staken. Die eruit sprongen. Dat was echt effectief. Daar zag je op training, op de wedstrijd, oké, dit is buiten categorie, die twee.
0: Oké, mag ik jou bedanken dat je hier vanavond bent geweest. En je gaat nog blijven, toch? Hè?
2: We gaan nog.
0: Ik ga nog blijven, want we hebben misschien straks nog vragen. Raf, mag ik jou ook bedanken dat je hier vanavond...
1: Wil ik nog één zinnetje zeggen over Lon Peleunis?
0: Ja, zeker.
1: Waar hij mee begon, hè, in dat gesprek over het EK 72... was het volgende, en dat staaft wat jij zegt. Hè. Ik vernam, dat zei hij dus, hè. Ik vernam na de wedstrijd van de West-Duitsers, van de spelers van de manschaft, dat hun bondscoach ervan uitging dat ik zou spelen. En ze hadden zelfs hun tactisch plan bijgestuurd in mijn richting. Kijk, als je dat kunt zeggen tegen de manschaft met Beckenbauer, Müller, Netzer... Maier, dan ben je echt de beste speler aller tijden van Sint-Truiden, maar ook veel meer dan dat. Hè.
0: Ja, Stefan, heb jij dat boek?
2: Nee, ik heb het boek niet, nee.
0: Raf, jij kan nog een bezorgen?
2: We gaan dat bij Raf regelen.
1: Er staat een heel verhaal in over Sint-Truiden in 66 en over de hele geschiedenis van de familie Peleunis zelfs bij Sint-Truiden. Dan gaan we zorgen dat er eentje naar hier komt nog.
0: Dankjewel.
2: Prachtig, dankjewel.
0: Nog wat muziek.

0: Toch ook een beetje voor Raf Willems deze plaat, want dit is het clublied. Stefan van Loock.
1: Ik heb uw vraag niet gehoord. Er was iets
0: De muziek die je nu hoorde was Oasis, Wonderwall.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk het clublied.
1: Dat is het clublied.
0: En ja. Raf Willems ook een beetje tevreden te stellen natuurlijk.
1: Ja, voilà.
0: Clubsporter. Stefan van Loock, jij hebt een nieuw boek uit.
1: Klopt.
0: Voetbalcommentaar.
1: Voetbalcommentaar.
0: Ik heb jou een paar weken geleden ook al bij ons in Koersel bij het Raman Cup heb ik jou ook geïnterviewd. Maar we wouden dat vandaag nog wel eens doen, want ja, dat past heel goed hier in deze uitzending. Danny Boffin, die hebben we juist ook al gehoord. Danny, ik heb jou er ook bij gevraagd, want ja, jij bent ook internationaal geweest. Hè? En Stefan, 2018... was jij nog de persverantwoordelijke van de Rode Duivels. Ik herinner me in jouw boek het geval van onze goede vriend Pat Reijsde. Nu kan ik niet even op zijn naam komen.
1: Nangolang
0: natuurlijk.
1: Gaan we daar nu terug over beginnen?
0: Nee, dat gaan we niet over. Nee, heel even maar. Misschien aan Danny eens vragen. Danny, moest hij in 2018 mee met de Rode Duivels volgens jou? Je bent zelf ook trainer geweest, hè?
2: Ja, oké. Ik weet ook niet wat er juist afgespeeld heeft, hè, met Raja Nangolan. Als je nu ook van alles leest en wat je de komende dagen allemaal gehoord nog hebt van hem, het blijft toch altijd een speciaal figuur. Maar dat hij een klasbak is, sowieso. Welk verhaal klopt? Hij schrijft van, omdat hij een sigaretje rookte, daarom mocht hij niet mee met dit en dat. Dat is een keuze die zijn trainer maakt. Hè. Er zijn ook nu spelers misschien thuisgebleven die er wel hadden moeten bij zijn, volgens andere mensen. Maar dat is een keuze die de coach maakt en hij is verantwoordelijk en dan moet je daarbij neerleggen.
1: Het is nu een beetje vergelijkbaar, of niet helemaal vergelijkbaar, maar je mag meer spelers meenemen. Zeno de Bast is erbij. Zeno de Bast zal geen seconde spelen op het WK. Is dat dan geen verloren plaats voor iemand anders? Je had Mika Gods kunnen meenemen. En Mika Gods had misschien kunnen spelen voor een gekwetste Doku. De tijden zijn veranderd, de regels zijn veranderd. Je mag meer spelers meenemen. Je rekent vaak op echt spelers die je echt wil, waarvan je ook zeker bent of quasi zeker dat ze het gaan halen, die neem je mee. Ik denk in het geval van de Bast, met alle respect, want een man met toch wel een redelijk grote toekomst en met redelijk wat klasse. Destijds is het gedaan, is gebeurd met Lukaku niet fit, nu ook weer. Company is onfit naar de WK begonnen en klaargestoomd voor een knock-out fase. Vermalen idem dito. Maar vandaar, van die mannen wist je, ze gaan het halen. Iemand bij wie het nog niet gelukt is, was Thomas Meunier op TK 24. Uiteindelijk ook niet gespeeld en te laat klaar. Dus, en Angolan is een andere kwestie. Dat had inderdaad te maken met het feit dat Roberto Martinez niet kon garanderen dat hij een basisplaats had en hoe dan zijn reactie zou zijn. Omdat Martinez koos voor Witzel en Fellaini, die waren beter op die positie. En het geval, Danny kaart het al even aan, hij rookt zijn sigaretje. Mark Wilmots stond dat toe, ook onder Rudy Garcia bij AS Roma heeft hij gerookt, Garcia weet dat. Wilmots stond dat toe en dat was eigenlijk een slimme zet van Mark. Hij bezorgde Nangolan een kamer met een balkon waardoor hij een sigaretje kon roken. En eigenlijk wilde Roberto Martinez dat ook wel toestaan, maar dan moest Nangolan zich naar buitenuit wel professioneel gedragen. En wat is er gebeurd? Op een van de volgende trainingen of dagen dat de spelers aankwamen, komt Nangolan aan met een pakje sigaretten in de hand. Wat natuurlijk weinig professioneel oogde. En ja, er is dan veel over en weer gesproken en gevlogen ook. Hè. Roberto Martinez is nog naar Rome gevlogen om met Nangolan te praten. Ik denk de enige fout die daar toen gebeurd is, het was duidelijk, maar het had nog duidelijker kunnen zijn als Roberto Martinez daar in dat gesprek face-to-face gezegd letterlijk dat hij er niet bij was. Dan had het meteen echt heel duidelijk geweest voor Nangolan, voor wie het al duidelijk had moeten zijn, maar toen had hij het met zoveel woorden ook gehoord. En dat is niet gebeurd. Als Roberto Martinez iets kan verwijten daarin, is het misschien dat.
0: Ja. Stefan, zijn dat de moeilijkste periode voor een woordvoerder?
1: Moeilijkste periode voor een hoofdcoach?
0: Nee, voor een woordvoerder. Zoals, want jij was woordvoerder. Ja. Zijn dat de moeilijkste periode voor jou dan? Want ik kan me voorstellen, ja, in jouw boek staat ook dat je krijgt 's morgens al direct journalisten die weten dat die niet gaat spelen. Ja. En ik kan me dan ook wel voorstellen dat jij direct met van 's morgens vroeg, 8 uur, 9 uur, vroeger, met stress zit.
1: Vroeger. Vroeger, nee, maar het was in de tijd van Danny was het ook al zo. Er zijn altijd rechtstreekse lijnen tussen spelers en media. En ik ken ze ook allemaal, alleen kun je het niet bewijzen en kun je er ook niks aan doen, want dat zal altijd blijven. Ik heb al vaak gehoord, ga dus op onderzoek uit wie naar wie. Dat heeft geen zin. Dat is iets dat is van alle tijden en dat zal ook altijd zo blijven, omdat... voor wat hoort wat soms. Het is nu vaak iets te veel zo, vind ik. Maar er zijn journalisten die mij inderdaad gebeld hebben. Hoe gaat het aanpakken? Want we weten uit goed inlichte bron dat Nangolanden is al bij zijn. We weten dit, we weten dat. En dan dacht ik vaak, ja, here we go. Maar dan is het overleggen met de bondscoach. Kijk, hoe gaan we het aanpakken? Mijn stelling was altijd... neem de communicatie van iets zelf in handen. Want als het lekt bij een van de media, dan voeren zij de toon aan gedurende de komende dagen en weken. Als je zelf iets te zeggen hebt en je doet het correct en je zegt iets dat toch zoveel mogelijk bij de waarheid ligt, want vaak kan je om juridische redenen niet altijd alles zeggen. Maar als je zegt waar het op staat en je neemt de communicatie van een heikel thema meteen in handen, dan ben je baas over de communicatie. En anders moet je altijd in de reactie gaan en dat is niet zo interessant.
0: Je schrijft nu een boek, voetbalcommentaar. Heb jij ooit een wedstrijd van Anderlecht met Danny Boffin?
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja?
1: Ja, veel wedstrijden van Danny Boffin bij Anderlecht.
0: Maar ook verslagen dan?
1: Bij de Rode Duivels. Ik was niet echt de vaste commentator van de Rode Duivels, maar we hebben elkaar in die periode wel geregeld gekruist. Ik was commentator op de wedstrijden die dan in samenvatting werden uitgezonden in Goal en in Stadion. Dus in die zaterdagmatchen bij zowel Sint-Ruiden als Anderlecht. Luik heb ik niet geweten, denk ik. Ben wel geweten, maar toen was ik nog niet echt actief. Dus wat kwam Danny vaak voor? En Sint-Ruiden, we hebben het daar straks al uitvoerig over Sint-Ruiden gehad. Het was altijd geweldig om er naartoe te gaan. Volks, sfeervol. En wat ik altijd leuk vond na de match... was als ik naar huis ging en ik passeerde onder de hoofdtribune door naar de parking. En dat waren allemaal barkes waar alles werd gedronken, lokale drankjes. En dan was er altijd moeder Velkenees, de moeder van Roland Velkenees. Die stond er al. Stefan, ik wist dat je ging komen. Je moet van mij een cola tik drinken. En dan ging ik niet naar huis voor ik van moeder Velkenees een cola tik had gedronken. Ik wist niet wat dat was, maar het was wel lekker.
0: Ja. Want Stefan... Als ik jou nu in 3 woorden vraag wat Sint-Ruiden voor jou is.
1: Beleving, sfeer en het mes tussen de tanden en kop ervoor. En dat is, en ik weet, het voetbal is aan het evolueren, alles is aan het evolueren. Maar wat ik doodjammer vond, en is niet de overname door Japanners, want ik denk dat die mensen hier wel met de beste bedoeling gekomen zijn. Voor mij is Sint-Ruiden... Ik spreek en ik vergelijk het met het Sint-Ruiden dat ik heb gekend. Is Sint-Ruiden, Sint-Ruiden.

0: infrastructuur herbekijken. Maar ook zijn hele denkpatroon van hoe willen wij gaan voetballen. Want op een kunstgrasveld moet je uiteraard heel anders gaan voetballen dan op een akker. En ik denk dat, mocht dat niet nog spelen nu, dat hij op dat kunstgrasveld wel uit zijn,
1: ik denk het wel,
0: aan zijn trekken komt. Hè, met zijn technische capaciteiten, met zijn snelheid.
1: Dat moet ook, dat denk ik wel.
2: Ja, ik denk dat wel, maar ik heb nooit de kans
0: gehad. Nee, maar ik denk wel dat je dat...
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Met die bal die blijft... Ja, die kan niet meer verkeerd lopen. Hè. Die bal die rolt goed, die kunt goed inspelen. Ik denk voor ons, voor mijzelf, dat wel een meerwaarde was geweest.
0: Maar voor mij paste een kunstgrasveld niet bij het STVV van toen. Het is allemaal veranderd. Ze zijn technisch beter geworden. Het is een aantrekkelijke ploeg om dat te kijken. Er is veel exotisch talent wat mee voor de sfeer nu zorgt. Maar het is niet meer zoals ik het gekend heb destijds.
1: Als jij naar Sint-Truiden ging... Of je moest naar Eupen. Ik denk dat dat voor jou ook wel een groot verschil was.
0: Ja, maar dat was in mijn tijd, toen ik commentator was, zeker in de periode van WTM, heeft Eupen nooit in eerste klasse gespeeld. Dus ik heb Eupen alleen, ik heb die gedaan als ik bij PlaySports werkte. Tussen 2014 en 2017 heb ik Eupen een paar keer gedaan, maar voordien weinig.
1: Wat waren de ploegen waar je het liefste kwam eigenlijk?
0: Ik ging overal graag naartoe. Waar ik het liefste kwam, was de ploegen waar sfeer was, hè, waar het vol zat. Waar je u als commentator werkelijk ingedompeld voelde in de sfeer van de hele match. Dat was Sint-Truiden, dat was Lierse. Ik ga misschien een beetje vloeken, maar dat was ook Genk. Genk was heel leuk om naartoe te gaan. Overigens, dat straks werd er gezegd van de rivaliteit, hè, dat pas geworden is als het Genk is geworden en niet bij Waterschijn Winterslag. Maar de rivaal van Sint-Truiden toen, ja, dat was toen wel Beringen.
1: Ja.
0: De Beringen die zijn ondertussen al lang van het groot hoofdtoneel verdwenen. Ja. Dus ja, ik ging eigenlijk overal graag naartoe.
1: Ja.
0: In een stadion waar wat minder volk was, was het Haarlembeke was zo soms een club waar weinig volk kon kijken. La Louvière, Waregem, Cercle-Brugge. Maar toch trachtte ik van die wedstrijd voor mezelf iets te maken. Je kan dan zondagnamiddag, de meeste wedstrijden, de meeste topwedstrijden, waren in mijn periode op zaterdagavond. En toen presenteerde ik Goal op VTM. Dus ik had maar zelden een topper op zaterdagavond. Dus wat was er op zondag? La Louvière, Haarlembeke en Cercle-Brugge, Sint-Truiden. Om maar die te doen. En dan, die matchen deed ik dan als ik op zondag een match moest doen. Mm. En dat was dan niet de meest aantrekkelijke affiche in vergelijking met, zeg maar, Anderlecht KV Mechelen. Maar dat was wel... Dat werd wel de hoofdmatch van het programma Stadion. We trachten van die wedstrijd wel iets te maken. Met ook nog interviews nadien, op en rond het veld. Dus was wel heel leuk. Was wel heel leuk, ja.
1: Ja. Danny, hoe beleefde jij dat vroeger, zo'n zaterdagavondmatch? Was dat beter voor jou of was zondag voor jou?
2: Ja, wij speelden liever zaterdagavond. In dingen geweest, op een gegeven moment zondags namiddag spelen, ofwel verloren die wedstrijd, of was niet goed. Maar een speler die speelde altijd liefst zaterdagavond.
0: Omdat je dan zondags rijdt?
2: Ja.
1: Stefan praatte juist over Beringen FC. Hè?
2: Ja.
1: Je bent vorig jaar nog trainer geweest van KFC Diest,
2: ja.
1: Waar ik ook nog een periode heb gespeeld in mijn jeugd. Hoe erg is dat, dat Beringen FC... Ze gaan nu wel terug beginnen,
0: mm-hmm.
1: Maar hoe erg is dat twee clubs die toch wel iets te betekenen hebben gehad in het verleden?
2: Ik moet zeggen, mijn wedstrijd dat ik de kans kreeg van Erik van Lessen, dat was op Beringen. En ik zal nooit vergeten, dus voordat wij naar Beringen met de bus gingen, zei Erik van Lessen tegen mij, vandaag mag je starten. Oké. Okay. En wat gebeurt? Ik zit in de bus en de weg van Sint-Truiden naar Beringen, val ik in slaap op mijn gemak. En wat doen die gangsters, de spelers, die zeggen heel stelkens de bus uit, zeggen niks. Stelkens de bus uit en ik lag nog eigenlijk in de bus te slapen. En Van Lessen zit in de kleedkamer, die zegt, waar is Boffin? Die zat juist nog in de bus. Dan is de verzorger gekomen, dus, en wat gebeurt? Ik lag tegen de venster. En in een keer, hey Dani, wat is er gebeurd? Buiten. Ja.
0: We zijn er.
2: We zijn er, heel schrik. Bij deze eerste wedstrijd, dat je bij de eerste ploeg komt. En Erik bekijkt mij. En daar herinner ik me nog in Beringen. En ik speel daar eigenlijk dan ook nog een heel goede wedstrijd.

0: wedstrijd. En mijn trein is vertrokken.
1: Ja, maar wat deed dat voor jou vorig jaar met KFC Diest? Want jullie hebben het stamnummer 41. Ja. Sint-Truiden heeft 373. Ja. En Beringen heeft, ja, ik weet niet welk stamnummer. Het is eigenlijk een van de eerste ploegen.
0: Maar dat is, als je aan dat stadion komt, ook in Diest, dat is oud, maar dat heeft iets. Als je daar binnenkomt, ik bedoel, dat gevoel, dat als je daar door die barrière al gaat, omdat je weet van, dat die clubs hebben ook iets betekend.
2: Dat is ook een voetbalpubliek daar.
0: Ja, okay. En het is, als die ploegen goed draaien, komt er volk. Dat is ook zoiets van, valt het tegen, blijven ze weg, maar ze zijn ook geweldig kritisch. En we praten ook over Sint-Truiden, kritisch als het slecht eruit, maar het is niet alleen daar, het is overal een beetje.
1: Maar jij bent er wel gebleven, tot op laatst, hè?
0: Ja.
1: Je hebt het zingend schip heb je niet verlaten.
0: Ik heb altijd op een gegeven moment met Diest altijd tegen de club gezegd, zorg eerst voor de spelers, want die heb je nodig. En ik heb blijven de spelers steunen en proberen te motiveren en blijven trainen, tot op een gegeven moment dat het niet meer ging. Dus de spelers werden op een gegeven moment twee jaar, of bijna meer dan een jaar, niet meer betaald. En toch heb ik ze aan boord kunnen houden, omdat ze altijd maar afkwamen van beloftes van, nu komt het wel goed, dan investeren vanuit Saudi-Arabië, dan investeren vanuit Amerika. En ze belofte, maar bij het einde van de rit heeft er nooit niemand iets gehad. En dat vind ik spijtig, want ja, dat stadion, dat heeft iets.
1: Want jij bent, mag gezegd worden, een icoon in het voetbal. En dan gaan ze met jou die dingen doen.
0: Ja, je hebt in de voetbalwereld, ja, maak je dat gewoon mee.
1: Want Stefan, jij hebt ooit een boek geschreven. Je bent terug bezig, hè, met voetbalploegen, maar voetbalstadions, waar zowel Beringen, dacht ik, in was.
2: Ja, ja.
1: En waar Diest ook in was.
2: Ja.
1: Wat is er zo speciaal aan dat stadion waar dat Danny het juist over heeft?
2: Vooral in die periode toen ik ook ging, het zat vol. Dat waren op zich zo niet de meest aantrekkelijke stadions. Dat waren stadions, hey, met een piste, met de toeschouwers ver van het veld. Maar als ik mijn eerste wedstrijd naar Diest ging kijken, begin jaren 70, Diest RWDM, ik stond, want mijn tante woonde in Diest en we gingen van daar te voet naar het stadion. En ik stond zo op de omheining en ik keek dan net over de draad uit. En ik dacht, dat zat vol. Diest zat vol.
1: Ik weet het, ja.
2: Beringen zat vol.
1: Ja, ik ging er als 8 jaar
2: en dan later ook. Dat zijn zo, zoals iets later dan in de jaren 90. Eendracht Staals, goede periode, volle bak. Moeskroen met de Mpensas, volle bak. Sint-Truiden, volle bak. Dat maakt het voetbal leuk. Ik heb liever een klote match voor een vol stadion dan een geweldige match zonder publiek.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Jouw boek, Voetbalcommentaar, je beschrijft er ook heel wat wedstrijden.
2: Wedstrijden tracht ik te vermelden, omdat de mensen weten wel. Er staan geen wedstrijdverslagen in.
1: Nee, het
2: is eigenlijk een document, om het met een geleerd woord te zeggen, een tijdsdocument over 50 jaar voetbal en media, hoe die twee met elkaar te maken hebben gehad, hoe die wat verworven en verweven zijn met elkaar. Er zijn natuurlijk belangrijke wedstrijden in waar ik even beschrijf van hoe ik ze met mijn collega's beleefd heb. Om er maar één te noemen, België-Japan op het WK 2018. Dat is de befaamde 9 seconden, of waren er 10. Hoe wij die beleefd hebben vanuit de catacombe, want we waren 10 minuten voor het einde. Er gingen verlengingen aankomen, dachten wij allemaal. En de meeste mensen dachten dat. En we gingen dus op tijd naar beneden om de interviews te organiseren. Want we zaten eigenlijk in de perstribune boven. En we gaan beneden staan en we kijken met onze Japanse collega's naar een scherm dat in de spelerstunnel hangt. We mochten ook met onze accreditatie nog niet aan de rand van het veld, want er stond al volk genoeg. En dan gebeurt het op 10 seconden van het einde. De magische uitgooi van Courtois, De Bruyne, Meunier, Lukaku die doorlaat. En Charlie die scoort. Ja, dat was fantastisch. En we sprongen, we vlogen in mekaars armen. Wat mij vooral is bijgebleven is de waardige manier waarop die Japanners daarmee zijn omgegaan. Om maar eens te zeggen, Sint-Truiden is nu bekend met Japanners. Er is al veel over gezegd, maar er is echt wel een heel ander volk dan wij West-Europeanen, om het om het zo te zeggen. Die kuisen ook altijd, hè, veel, veel oog voor detail, maar die kuisen ook altijd hun kleedkamer zelf op. En dus die waren ontgoocheld, maar die waren blij voor ons. En de strafste van al was dat een paar maanden later is de Japanse tv naar België afgezakt en ze zijn in Glasgow komen filmen waar de Rode Duiven zijn vriendenmatch speelden. De Japanse tv, van Harakiri gesproken, die hebben dus een documentaire gemaakt van 1,5 uur over die wedstrijd. Een wedstrijd wat voor hen waarschijnlijk de grootste ontgoocheling uit hun bestaan is. Daar hebben zij een documentaire over gemaakt, over hun leidersweg. Ik vond dat eigenlijk geweldig. De manier waarop die documentaire gemaakt is, is helemaal anders dan wij in West-Europa TV maken. Los van de taal kon je daar amper aan uit. Maar die hebben dus heel veel geld geïnvesteerd om cameraploegen, journalisten, producers naar het hotel in Glasgow te sturen, waar ze nog eens 2-3 kamers huurden om iedereen te kunnen interviewen. We hebben daar toen onze medewerking aan verleend, omdat we dachten, ja, als we de Rode Duivels ook in Japan nog eens op de kaart kunnen zetten, om nog wat extra sponsors aan te trekken, gaan we het niet laten liggen. Maar dat was voor mij, ja, dat is wel, ja, als je mij toch zou vragen naar wat was het hoogtepunt uit uw carrière bij de Rode Duivels. Dat was het hoogtepunt.
1: Denken jullie dat Japan dit jaar verder gaat eindigen? Want ze zijn wel sterker geworden, hè?
2: Het is een ploeg die kan shotten, maar ik heb ze alleen maar bezig gezien tegen Nederland tot dusver. Dus ik kan er
1: wat
2: niet zo veel van zeggen.
0: Maar het is een ploeg die snelheid heeft, techniek heeft. Als je dan ziet dat Yamamoto en Ito niet geselecteerd zijn. En de reden dat ik was eigenlijk benieuwd waarom dat die twee niet geselecteerd zijn. Want die hebben toch een fantastisch seizoen gespeeld. Ze hebben eigenlijk te weinig grote gestalten in Japan. En daar zijn ze kwetsbaar op, stil van de fases. Daarom is Chaka dingen meegegaan en Goto wel in de positie, ja, omdat dat stevige jongens zijn. Want als je Goto voor je hebt staan, dan denk je, dat is indrukwekkend, die jonge gast.
1: Dat is een beetje koller, hè?
0: Ja, want ik had nooit gedacht, allez, op tv, maar op training kom ik die man dan tegen. Ja, dat is echt indrukwekkend.
1: Ik zag hem zijn eerste wedstrijd hier in België spelen. Toen speelde hij bij de Futures van Anderlecht. En dat was toevallig tegen Beerschot, waar een neef van mij manager is. En toen had ik zoal iets van, wauw, dit wordt hem. En dan zie je dus dat die man moet vertrekken aan Sint-Truiden. Ja, misschien ook omdat het een Japanner is, dat hij misschien hier beter zijn weg zou vinden als in Anderlecht. Dat zou goed kunnen hebben natuurlijk. Maar dan doe je denk ik toch als Anderlecht zijnde toch slecht je werk.
0: Ja, ik weet niet of ze een slechte zaak gedaan hebben, maar door hem bij ons te zetten, kunnen ze hem wel duur verkopen nu.
2: Het is niet omdat je een speler moet verhuren dat je slecht gewerkt hebt. Ik bedoel, er zijn wel meer spelers die uitgeleend worden aan clubs, hij is niet de enige.
1: Maar ja, maar misschien dat hij bij Anderlecht misschien nog meer betekend had.
2: Misschien wel.
1: In dit Anderlecht bedoel ik.
2: Er zijn in de loop der jaren heel veel grote namen langs Paul Courant, die toen manager was, gepasseerd om Rivaldo en nog een paar anderen niet te noemen. Van Nistelrooy onder andere. Die ze dan bij Anderlecht niet achteraf bekeken. Oh nee, we gaan die toch niet nemen. Je kan niet altijd op voorhand alles weten. En het feit dat die jongen naar Sint-Truiden is kunnen gaan, dat was natuurlijk om hem meer speelkansen te geven en hem later desgevallend terug te nemen. Maar Anderlecht momenteel is ja, dat is een bouwwerf. Die moeten echt terug van nul beginnen. Dat wordt eindelijk eens tijd dat daar iets van komt, want iedereen gaat daar weg.
1: Hoe erg vind jij dat dan niet? Want ik sprak een paar jaar geleden met Kurt van der Paar, die heb jij denk ik ook nog gekend, hè? Die is dan naar Nederland gegaan. En die zei, ja, moest ik in die periode dat ik bij Anderlecht zat, moest ik, zoals we vandaag de dag spelen, was ik een van de beste van de ploeg. Dan praatte die tegen mij.
0: Ja, als ik, als ik nu iets ga zeggen, ik weet niet of dat slecht overkomt, nee, maar de groep die ze nu hebben, die mochten in onze periode niet meedoen. Met die ploeg die wij nu... Okay, ik ga nu niet zeggen, de speler 17 jaar de kat, een groot talent.
2: Er zijn uitzonderingen.
0: Dat zijn uitzonderingen. Ja, we hadden ook op dat moment Neil Empty, die is ook gekomen. Okay, dat is een ander geval geweest. Ja. Maar ik bedoel, die periode die ik meegemaakt heb bij Anderlecht, die 6 jaar, hebben wij een fantastische ploeg gehad. Als je 3 keer kampioenspel achter elkaar, 2 keer de beker wint, twee keer de Supercup, Champions League speelt. Ik denk, ja, dat is, ja, maar Anderlecht is daar heel ver vanaf nu.
2: Er zouden inderdaad weinig spelers in het elftal staan, spelers van u in het elftal staan, waar dan niet destijds deel van uitmaakt. En Anderlecht zit nu ook, hij zit met het probleem, Nathan de Kat. Normaal zou je zeggen, blijf nog een jaartje en gaat daarna naar het buitenland. Maar nu blijven bij Anderlecht, wat toch één groot vraagteken is. Ik denk dat je nu tegen Nathan de Kat moet zeggen, maak dat je weg bent. Want het volgende jaar bij Anderlecht is misschien hè, het is hypothetisch, is misschien voor Nathan de Kat echt een verloren jaar. Ja, want er zijn nog zoveel vraagtekens. Er is pas een nieuwe trainer aangesteld. Het is van nul terug beginnen. Niemand kent de trainer. Enfin, buiten Sibierski zal hem wel kennen, maar... Mm-hmm. Er zijn zoveel vraagtekens toch rond Anderlecht, dat als ik nu Nathan de Kat ben, en ik had een aantal jaar geleden misschien gedacht van ik blijf nog een jaar, dan... Op het laatste jaar van ik doe nog mijn contract uit, zeg maar. Of ik ga waar ik zou kunnen vertrekken, toch nog een jaartje blijven. Dat ik nu zou zeggen: nee, bij dit Anderlecht nu, dat is te onzeker. Ik zou eieren voor mijn geld kiezen. Ja.
1: Oké. Okay. Stefan, een voetbalcommentator, hè, vandaag de dag. Het gaat allemaal heel snel. Hè? In jouw tijd mocht er nog gelachen worden. Ik denk aan Karel Huibrechts, die af en toe wel eens grappen, Mark Uitroeven.
2: Maar dat was als programmamaker, dat was niet echt als commentator, hè. Dat is nog iets anders. Hè.
1: Karel Huibrechts, die durfde ook wel...
2: Die gaf ook commentaar, maar die was ook, dat was de mediafiguur bij de VRT, die niet alleen commentator was, maar ook presentator en showbiz-presentator en man met een vat vol ideeën en het ene wat origineler dan het andere. Maar hij heeft het toch maar gedaan in die tijd.
1: Maar langs de andere kant... Er zijn nu heel veel commentators. Ze zijn zelf sportman geworden. Ze brengen zelfs platen uit tegenwoordig. Ruben van Gucht hè, met Buscemi. Had dat vroeger bij jullie gekund, denk ik?
2: Ja, vroeger. Je hebt altijd mensen die er een beetje uitspringen. Maar ik blijf erbij. Die mensen mogen van mij platen uitbrengen, zoveel als ze willen. Zolang dat ze hun werk goed blijven doen. En dat is, om Ruben van Gucht niet te noemen, bij hem absoluut het geval. Die is nog altijd een vakman. Ik heb die van de week een paar keer bezig gezien, op zijn manier. Maar stelt de juiste vragen, zinnige praat, is altijd goed voorbereid. Enfin, de tijd dat ik hem destijds onder mijn hoede even heb gehad, toen hij pas begon.
1: Bij Exki was het.
2: Dat was bij Exki, dat al even geleden. Maar om u maar te zeggen, ja, zolang uw basiswerk daar niet onder leidt, en dat is bij mij weten, bij Ruben, om hem nog eens te noemen, niet het geval, mij niet gelaten.
1: Hij is ook altijd eerlijk, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, hij is recht voor de vuist, eerlijk. En er zijn altijd, hè, we hebben altijd wel coryfeeën gehad die buitenbeentjes bij de sportjournalisten. De tijden zijn veranderd, zeker nu met de social media is het allemaal anders. Er zijn ook vedetten op hun eigen social media geworden. En je kiest daarvoor, hè? Ik ben een heel ander type ook, maar ik heb nooit de goesting gehad of de ambitie gehad om mij op dat pad te begeven. Het was al moeilijk en druk genoeg met het werk wat ik deed. Maar het is, ja, de tijden zijn veranderd. Maar je hebt nu een aantal mensen die nog bij de toppers zijn. Hè. Peter van der Bent, Filip Joos, die gaan hier op een plaat uitbrengen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik niet. Nu, je hebt ook nog, ja, natuurlijk, Jan Wouters, Rik de Zadeler, je hebt ze allemaal nog gekend, hè?
2: Ja. Jan Wouters was mijn, en niet alleen mijn, was de leermeester van heel mijn generatie. Want alle namen die nadien bij VTM begonnen zijn, en ook bij de VRT in die periode, zijn door Jan Wouters gekneed, zeg maar. En dat was altijd wat een man met geweldig veel mensenkennis, die iemand zeer goed kon taxeren. Zowel spelers op het veld, was een analyse was heel snel gemaakt. Jan was commentator. En dan in 1-2 zinnen analist tegelijk.
1: Hij kon alles, hè?
2: Hij kon alles. Met zijn bevlogen woordenschat en taalvaardigheid kon hij dat. En dat was, ja, wordt vaak gezegd, hè, één oog in het land der blinden. Dat is dan getuigd van misschien niet veel respect voor de anderen. Maar er waren veel minder commentatoren en ze werden ook veel minder gehyped dan nu. Nogmaals, onder andere door de social media. Maar Jan had klasse en verstand en al wat je wilt te kopen. En ja, door hem opgeleid te zijn, beschouw ik wel als een eer. veel generatiegenoten met mij. Maar ja, bon, het is, tijden zijn nogmaals zijn veranderd. Er zijn nu andere Jan Woutersen die minstens even goed zijn.
1: Toen ik 12, 13 jaar was, nam ik altijd op zo'n cassetje Carlos de Veenenvoet, Jan Wouters. Ja. Ik nam dat allemaal op. Ik vond dat zo fijn om die mensen te horen. Danny, heb jij nog opnames van waar dat ze jou commentaar geven van wow, Boffey doet het? Heb je zo...
0: Zelf opnames?
1: Ja, radioopnames.
0: Nee, maar ik hoor regelmatig nog van het WK. Het lied hoor ik nog regelmatig.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja maar ik bedoel dat de commentator bijvoorbeeld... Dat zou ook Stefan kunnen zijn van... Boffey, doe het weer. Allee, het Erwin van den Berg gevoel...
0: In de periode dat ik nog speelde... Jan was commentator en al. Ja. Die kon op het moment dat je doelpunt komt... Of tevoren al kon die daar zo hard op ingaan... Ja, dat je... Echt, hij deed dat fantastisch.
1: Heeft hij jou ooit geïnterviewd?
0: Ja, een paar keren zeker.
2: Ja. Toen mochten de journalisten nog in de kleedkamer na de match spelers interviewen. Dat is allemaal veranderd, dat is allemaal gedaan nu.
1: Ja. Ja.
2: Toen waren de periode, ik herinner mij ook een match. Ik denk niet dat Danny toen bij Anderlecht was. Heb jij onder René van der Rijken bij Anderlecht gespeeld?
0: Nee.
2: Het was een match Anderlecht RWDM. En het was de persconferentie had toen plaats in de spelerstunnel. En Daniel Renders was hulptrainer geweest. Hij was trainer van RWDM. En had overgenomen. Van der Rijken was trainer bij Anderlecht. En Anderlecht verliest tegen RWDM. En wat blijkt tot de persconferentie? René van der Rijken neemt het woord en zegt... Ja, we hebben verloren, maar we gaan die match toch winnen. Want RWDM heeft een vervanging te veel gedaan. En op dat moment ziet je Daniel Renders denken... Oh, merde, il a raison. En had inderdaad een vervanging erbij gedaan. Maar, en dan kwam het grote Anderlecht boven. Het grote Anderlecht van Michel de Schuur die zegt... We hebben die match verloren. Wij gaan geen klacht indienen. RWDM heeft die verdiend gewonnen. En er is geen klacht van Anderlecht geweest tegen die uitslag.
1: Oké.
2: Vond ik straf. Om maar te zeggen, andere tijden. Niet alleen in en uit de kleedkamer, maar ook in de aanpak... Van het grote Anderlecht dat vaak als arrogant werd bestempeld door de buitenwereld, maar dat eigenlijk niet was.
1: Mag ik jou bedanken, Stefan de Loo?
2: Dat mag. Graag gedaan.
1: Fijn, mag ik jou ook bedanken dat je hier was vanavond. Want het is bijna 9:15 en we hebben nog een gast. Dus het moet... Maar we willen niet snel zijn. Eerst een beetje muziek en dan komt Peter Goossens. Dat is de jongste voetballer aller tijden bij Sint-Truiden. Hij was 16. En daar gaan we zo vragen hoe dat was.
2: Daar gaan we naar luisteren.
1: Dankjewel.

0: Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my
1: mind. Ja, we zijn hier nog altijd in het. Ja, 21 café. 22, excuseer. Wouter Bignol, hè? Om even met jou te beginnen. Mogen we jou bedanken dat je hier vanavond ons toegelaten hebt om een radioprogramma te doen.
2: Zonder dank.
1: Vond je het wel leuk?
2: Zeker, altijd leuk.
1: Hoe gaat het met Simon?
2: Heel goed, heel goed. Heel gewoon al aan zijn nieuw leven. Is ook pas terug van afgelopen dinsdag en zelf ook in Amerika geweest voor zijn nieuwe job al. Maar het gaat hem zeer goed af, jawel.
1: Ja, jij hebt ook gevoetbald, hè?
2: Ik heb ook gevoetbald, inderdaad. Ja, weliswaar op een iets lager niveau.
1: Toch tweede klasse?
2: Ik heb bij KVK Tienen inderdaad in tweede klasse gespeeld, ja.
1: Heb jij ooit tegen Peter Gonsens gespeeld?
2: Niet bij mijn weten, nee. Ik ben van 84, ik weet niet van wanneer Peter is.
3: Ja, toch al iets ouder, 76.
2: Ja, dat is veel ouder.
3: Ik heb wel regelmatig tegen KVK Tienen gevoetbald, nog in mijn periode met Diest,
2: ja.
3: Derde nationale. Maar...
2: Nee.
1: Oké, okay. Peter, jij was 16 jaar als je debuteerde hier in Sint-Truiden.
3: Ja.
1: Wie stond toen bijvoorbeeld in het doel?
3: Dat was de periode van Velkeneers, Sleurs, Koenen, Mario Kroon, Bart van Marsenil, Curto. Was die periode.
1: Sleurs, die is ook trainer geweest, denk ik. Hè?
3: Daarna. Was na mij.
1: Was ook een bankdirecteur of zo, denk ik. Ja,
3: ik denk het wel.
1: Ah, dat is die periode geweest.
3: Ja.
1: Ja. Hoe was dat om te debuteren? Want die namen die je juist vertelt... Ja, ik denk wel dat jij daar als jonge gast naar opkeek.
3: Ja, natuurlijk. Als klein manneke ga je naar de wedstrijden kijken. En dan ging het ook supersnel. Het was eigenlijk in de periode dat Martijn Lippens in Sint-Truiden toekwam. Hij had mij zien spelen en ik moest mee met de eerste ploeg. Dus ik heb ook nooit UEFA gespeeld. 1 match. Dat was tegen Anderlecht.
1: Oké. Okay.
3: Ze wouden die match winnen en Mangelschots kwam naar mij toe en zei ja, dit weekend ga je met de UEFA spelen, want het is thuis tegen Anderlecht. En allee, we hebben dat ook tot een goed einde gebracht. Ik denk dat 3-1 was, dat we die wedstrijd gewonnen hadden. Maar dat is de enige match geweest met de UEFA. Voor de rest heb ik die stap dan overgeslaan. Ja, het was een 6 december. Het was op Turnhout. En Renaat Koopmans, rond de 80ste minuut werd hij gekwetst. En de kine deed teken voor vervanging. En dat was heel grappig. Ik zat naast Mario Kroon. Je zag mij bijna niet zitten, Mario was nerveus. En Lippens kwam zo vooruit op die bank. En op zijn Brussel zei hij... Klane, tezana. En ik moest mij gewoon uitkleden. Jules Knapen was hulptrainer. Hij had me nog een paar richtlijnen meegegeven en direct terrein op. Dat was eigenlijk goed meegevallen. Dat was op 6 december. En met een hoekschop tegen op Turnhout, ik weet dat nog altijd heel goed, riep men vanuit de tribune... Hey, is Sinterklaas geweest? Is me altijd bijgebleven. Het is voor mij ook altijd heel makkelijk om die datum terug elk jaar er een jaartje bij te tellen. 6 december. Maar was wel een heel speciale dag uiteraard.
1: Ja. Je hebt dan ook nog bij Diest gespeeld. Dus
3: ja.
1: Heb jij nooit van een echte profcarrière gedroomd? Was dat mogelijk voor jou?
3: Jawel.
1: Want je had ook de naam Gosens, hè?
3: Ja.
1: Als je weet wat ik bedoel.
3: Ja. Nee, ik heb ook in mijn jeugd, vanaf mijn 16 tot 19, ook continu nationale selecties gespeeld. Onder Ariel Jacobs, die toch wel... Ja. Een grote trainer was. Hij zag het ook in mij.
1: Ook in Diest geweest?
3: Ja. Dus dan, ja, door omstandigheden Ja, het is een lang verhaal, maar toch niet echt heel vaak op de bank gezeten bij Sint-Truiden. Maar toch niet kunnen doorbreken. Een stapje teruggezet naar Diest. Dat was ook een heel goede periode. Lijk Leijsters trainer. Ik had een heel goede band met hem. En dan ook wel de kans gehad om terug die stap hoger op te zetten. Dus eigenlijk was het grappige was dat Sint-Truiden terug interesse had. Maar er was ook Lierse, toenmalige trainer Herman Helleputte. Hij was mij een paar keer komen bekijken, na de match ook met hem gesproken. En ja, het toeval wou dat ik, net als die gesprekken gingen opstarten, de eerste keer mijn kruisband jammer genoeg heb afgescheurd. Maar ja, de man hier langs me,
1: Gerrit,
3: heeft ook gans mijn loopbaan. Ik ben heel snel, denk, ja, ze hadden mij ook in de club, ik was gekwetst. En ze hadden, ja, mijn ouders waren ook wel heel begaan. En ze vroegen van, ja, waar kunnen we terecht? Ja, dan moet je bij één man zijn, dat is Gerrit Kempeneers. En ik ben eigenlijk van in het begin, jongs af aan, altijd bij Gert. Ja, ik was eigenlijk bijna kind aan huis, want ik heb eigenlijk in mijn loopbaan 3 keer kruisband afgescheurd. Dus ik had niet het geluk van Danny om blessurevrij een carrière te hebben. Dat was niet het geval. Maar ja, ik was wel in heel goede handen bij Gerrit. Ja, waar dat ik nu ondertussen met de tweede generatie, met de dochters, alles langskom. Ja.
1: Zijn ze ook sportief?
3: Zij zijn ook sportief, ja.
1: En wat doen zij van sport?
3: Goh, de oudste is algemeen, laat ons zeggen. Maar de jongste speelt tennis, onder andere, ja, hier in de buurt, in Wilderen, bij Wimbledon, op Wimbledon.
1: Oké, okay, mooi. Mag ik je ook bedanken dat je hier vanavond was om dat verhaal te vertellen.
3: Ja.
1: Ook weer door Gerrit natuurlijk. Hè,
3: ja.
1: Man. Wouter, ja, het zit er bijna op. Hè. Jij kent Gerrit Kempeneers ook goed, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Ben jij bij hem ook geweest ooit?
2: Zeer recent ben ik zelfs bij Gerrit geweest. Omdat ik kwam heel toevallig langs hier koffie drinken. En Gerrit sprak tegen mij en Gerrit zei van, je moet toch eens langskomen, zegt hij. Ik ga je kunnen helpen. Dus hij gaat iets gezien hebben aan mij. Ik weet niet juist waar. ik ben dan s'avonds tot bij Gerrit gegaan. Gerrit heeft mij zeer uitgebreid onder handen genomen. En ik moet wel effectief zeggen, ja, dat ik diezelfde avond nog een ander mens was.
1: Oké. Okay. Hoi. Jij verkoopt hier ook koffie, maar jullie verkopen ook wijn, hè?
2: Wel, dat was nu bij het afscheid van Simon in Club Brugge. Was hij op zoek naar een gepast afscheidscadeau voor de mensen in Club Brugge te bedanken, waar hij toch een zevental zeer mooie jaren en seizoenen beleefd heeft. En toen zijn we eigenlijk samen op dat idee gekomen van, kijk, is het geen leuk idee om een selectie wijnen uit te brengen, wit, rosé, rood. Die we dan kunnen cadeau geven aan de medewerkers in Club Brugge, want er zijn er toch wel een heel aantal. En die we dan ook onmiddellijk kunnen schenken hier bij ons in de zaak en kunnen verkopen aan de klanten en de fans. We zijn er dan gaan onderzoeken en dat viel eigenlijk heel goed mee. En ik ben er best wel fier op, ook op de kwaliteit die in de flessen zit. Dus is zeer geslaagd.
1: Ja, die koffie.
2: Ja.
1: Dat is jullie echte eigen koffie, denk ik, hè? Jullie eigen, ja, merk, of hoe moet ik
2: dat
1: bekijken?
2: Ja, klopt. Ja, dat is ook heel raar ontstaan in 2015. Een idee. Simon had een vastgoedinvestering hier in Sint-Truiden gedaan. 2 rijwoningen opgekocht. Die rijwoningen die mochten verbouwd worden tot appartementen. De enige voorwaarde dat de stad had, was dat het gelijkvloers een handelspand was. Maar goed, dat was geen enkel probleem, dus we hangen daar een bordje op te huur, handelspand te huur. Maar dat bleek niet zo simpel om dat op die moment verhuurd te krijgen. En op een visit in Liverpool heeft Simon mij daar dan op aangesproken van, kijk, is het geen idee dat we dat eigenlijk het gelijkvloers inrichten als koffiebar, baristabar, en dat we daar dan te huur op hangen. Dan gaat dat veel sneller verhuurd worden als zo'n casco. Dan hebben we dat gedaan en we hebben daar opnieuw verhuurd, te huur opgehangen. De eerste keer waren er twee mensen gekomen en toen dat we het ingericht hadden, was er één mens gekomen. Dus dat was niet echt een bepaald succes. En dan heeft Simon tegen mij gezegd van, is het geen optie dat we dat bijvoorbeeld zelf gaan uitbaten? We zetten daar personeel in, we zetten daar staf in, we laten dat bollen. Dus waar ik nu over spreek is 2015. Ja, nu zijn we 10, 11 jaar later en dus nu zijn we op dit punt. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik van 's morgens tot 's avonds koffie aan het maken ben.
1: Ja, nu dat zijn heel wat sportmensen die koffie verkopen, hè? Of die koffie bars hebben, hè?
2: Ja, Simon was daar ook onmiddellijk. Dat is pas eigenlijk op latere leeftijd als hij naar Engeland getransfereerd.
4: Goedenavond.
5: There is a place very far from this world.

0: BNL Nieuws.
1: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de Kleine Neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
0: Dit was het BNL Nieuws.